0: over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is en waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes, sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar
0: en hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel...

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland en kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De ochtend van Gelderland. Non-stop muziek.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen, welkom bij Radio Gelderland op deze zondagochtend. Mocht je de weg opgaan, houd even rekening met een aantal wegen waar wegwerkzaamheden aan de hand zijn. Bijvoorbeeld op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Het verkeer wordt daar omgeleid. En op de N18 Enschede richting Varsseveld tussen afrit Neede en Lievelde zijn ook werkzaamheden aan de gang. Het verkeer wordt omgeleid. Gelderland.
3: Zin in zondag. Met Xandra Rakier.

een hofdans, ofwel een gavotte van Johann Sebastian Bach. En daarmee is de danszaal geopend. Goedemorgen, welkom bij Zin in Zondag. De komende weken neem ik je mee in de muzikale ochtenduren. En vandaag met bijzonder plezier, want er staat dansmuziek op het programma. Tot 10 uur een en al dansmuziek die je zal verrassen. We starten rustig en bouwen langzaam uit naar meer swing. En we slaan weinig over, kan ik je zeggen. Maar het is nog vroeg, kom rustig in het ritme met de Sylvia Suite van Leo de Liebe.

tokkelende strijkers in deze suite van Delibe. Tchaikovsky zei dat hij zijn eigen Zwanenmeer niet had geschreven als hij dit ballet eerder had gehoord. Meteen een dansante opmerking over het Zwanenmeer. De ballerina daarin die heeft de grote uitdaging om 32 fouettés te draaien. Dat zijn 32 pirouettes op dezelfde plaats. Zoek ze maar eens een keertje op YouTube. En dat gebeurt uiteraard op de spitsen. Het is 7:09. Dansmuziek. Dansmuziek is herkenbare muziek. Zo ook dit menuet.

Boccherini, met misschien wel het bekendste menuet ter wereld. Dankbaar gebruikt in tientallen films, waaronder de misdaadcomedy The Lady Killers. Daarin doet een boevenbende alsof we het stuk repeteren. En dat komt uit, want een menuet wordt in groepjes gedanst. Dans als dekmantel dus. Zeker zo herkenbaar en vergelijkbaar charmant is de sfeer van de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. Luister naar Anitra's Dance.

Peer Gynt van Grieg, de avonturier die door Anitra, de dochter van een Arabisch stamhoofd, wordt ingepalmd en hem van zijn fortuin berooft. Fantastische rollen om te dansen op deze dromerige muziek van Grieg dus. Een droom die een droom bleef is het verhaal van Coppelia. Een pop gemaakt door uitvinder Coppelius, waar ene Frans Horendol verliefd op wordt. En daarin wordt hij misleid, want het buurmeisje verkleedt zich als de pop en houdt Frans voor de gek. Hele speelse rollen voor dansers om te vertolken op muziek van wederom Leo de Liebe.

De watersuite van Händel met Alison Blom op trompet. En daarvoor Coppelia, een verhaal wat nauwe verwantschap vertoont met Pinocchio. Met dat verschil dat Pinocchio echt tot leven komt. Ja, en dat is voor AI tegenwoordig geen kunst meer. Desalniettemin nog altijd een zeer geschikt ballet wat veel dansers in hun vroege carrière meemaken. Introdansoprichter Ton Wiggers speelde ooit de rol van Stromboli, de gemene poppenspeler. En dat was voor academisch studenten behoorlijk angstaanjagend. Geen orkest zonder dirigent, geen dans zonder docent. En dat brengt ons bij John's Playford Dancing Master.

Als een dorpsfeest. In de groene heuvels klinkt dit muziek uit The Dancing Master, het dansboek van John Playford. In 1651 gaf de Londenaar een boek uit met meer dan 100 country dances, inclusief de bijbehorende melodieën. Dat werd een bestseller die dansen in heel Europa zou beïnvloeden. Zin in zondag, deze 23 augustus, helemaal in het teken van dans- en balletmuziek. En of er een dansje buiten mogelijk is, daarvoor kijken we even naar de voorspellingen van vandaag. Het is nu in Hilsum 11,3 graden en in Apeldoorn 12,8. Voor de rest van de dag, ja, de dag start met een mix van wolken en zonneschijn. In de middag is het op veruit de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Het wordt 21 graden en de noordenwind is matig. Al met al geen slechte dag om buiten te zijn, ook niet voor een dansje. Voor de Moresca moeten we terug naar de Renaissance. Het is een dans van 400 jaar oud, uitgevoerd als showdans die de strijd tussen twee partijen uitbeeldt. Vaak met nepzwaarden en belletjes aan de broek om te imponeren. Christina Plouard en haar ensemble blazen zulke oude dansen nieuw leven in. Tot barok, ja, die klinkt alsof hij gisteren is bedacht.

continenten. In dit deel hoorde je Boreas, de god van de noordenwind, dansend uitgebeeld door het barokorkest van Ton Koopman. Het is 8:02. Goedemorgen, nog de vroege zondagochtend. Hier in Arnhem breekt de lucht echt een beetje open. Ik gaf net al aan in de weersituatie dat het er best aardig uitziet voor vandaag. En het is altijd later in de avond ook nog best aangenaam om nu nog buiten te zijn. Het is uiteraard ook nog zomer. Benieuwd hoe jij momenteel zit in het seizoen. De vakantie achter de rug, misschien toch nog een paar vrije dagen voor de boeg. De scholen gaan volgens mij grotendeels maandag allemaal weer beginnen. Dat geldt ook voor mijn jongste. Een vervolgopleiding, dat wel, in Apeldoorn. Allemaal best wel een beetje spannend. Maar vandaag dus nog alle rust. We maken een sprong in de tijd naar Parijs rond 1900. Erik Satie schrijft Je veux, een tedere wals als liefdesverklaring.

Je te veux, een Parijse wals voor piano van Erik Satie. Later deze uitzending volgt een heel ander muzikaal licht op Parijs. Verheug je vast op de cancan. En die is misschien wel zwaarder dan de 32 fouettés uit het Zwanenmeer die ik straks noemde. En zo blijft er waarschijnlijk deze zondag weinig liggen wat dansstijlen betreft. De polka, de mazurka en tango die volgen ook nog. Het zijn ook zeker dansvormen uit de steldansschool, waarvan ik zeker weet dat veel van jullie die bekend voorkomen. Hoorden bij de opvoeding toch? Een wat langer stuk nu van Gluck, Orfeo en Eurydice. Danced of the Blessed Spirits. Orpheus daalt af naar de onderwereld om Eurydice terug te halen. En in de Elyseese velden dansen gelukzalige geesten op een van de langzaamste en mooiste fluitmelodieën ooit geschreven.

Je hebt muziek die danst en muziek die zweeft. Orfeo en Eurydice van Gluck behoort toch wel tot de laatste categorie, denk ik. En ja, wat is dit een prettige muziek om je zondag mee te starten. Als je net ontwaakt en je schakelt in. Goedemorgen, dit is Zin in Zondag. Vandaag helemaal met ballet en dans als leidraad. Het is 7:15. Voor het volgende stuk gaan we terug naar Edvard Grieg. Eerder hoorde je al een deel uit de Peer Gynt-suite. Zijn Noorse dansen die zijn gebaseerd op oude volksmelodieën. Deze allegretto klinkt als een zomerfeest op een fjord, met de hobo als solist boven het orkest uit.

Het derde deel van Vivaldi's Lente hoorde je. Overal en nergens veelvuldig gespeeld en is er een winkel in de stad. Ik fluister de naam maar even. Dille en Camille, daar hoor je die muziek nog continu. En dat in combinatie met die kruidengeuren, dat doet een mens toch goed. In zijn sonnet schrijft Vivaldi: herders en nimfen dansen onder de lentehemel op het geluid van de doedelzak. En dan denk je, heb ik een doedelzak gehoord? Nou, die hoorde je in dit geval vooral in de diepe tonen van het orkest. Verschillende luisteraars melden zich, hartstikke leuk. Lysian, Bianca en Simon die zijn al in de weer. En Gert zegt zelfs, ik kom even bij van een nachtje werken. Ja, dan kan zin in zondag natuurlijk ook goed van pas komen. Prettige muziek om dan de dag misschien mee af te sluiten. En ik denk dat je zo een paar uurtjes onder de wol gaat, Gert, of niet? Een bijzonder bericht komt er ook binnen van een oud schoolvriendinnetje van mij. Dat is heel verrassend op deze zondagochtend. Goedemorgen Annemarie. Zij zegt, als ik jouw stem hoor, dan denk ik met weemoed terug aan toen. Ja, dat weet ik nog. Wij zaten samen op het dagavondcollege hier in Arnhem. En dat was een bijzondere school. Want daar zaten heel veel mensen, en ja, jonge mensen vooral nog, met wie het niet helemaal gelukt was op de middelbare school, of die weer teruggingen naar school om hun diploma te halen. En dat was een hele gezellige, ja, niet oneerbiedig gezegd, vergaarbak van allemaal mensen met verschillende toekomstdoelen en idealen. En wij hebben het ook heel fijn samen toen gehad. Ze meldt wel, de house die heeft nu plaatsgemaakt voor prachtige opera. Ik kan je zeggen, Annemarie, luister maar eens op andere tijdstippen door de week, want ik hou heel erg veel van andere muziek. Lieve groet hier vanuit de studio in Arnhem.

een mazurka van Chopin, gespeeld door Arthur Rubinstein. En Chopin lustte er wel pap van, want hij schreef er meer dan 60 van die mazurka's. En daarmee sluiten we voor dit uur de danszaal. Na het nieuws muziek en beweging van een andere orde, dan zoeken we echt de passie op in tango's en tjardas. En we gaan ook het grillige niet uit de weg. Denk bijvoorbeeld aan Dans Macabre van Cézanne. Heb ik nog een kleine vraag die vanzelf naar de muziek leidt. Hebt u 1 minuutje, 1 heel klein minuutje? Red ik het in 1 minuutje? 1 minuutje? Blijft u nou nog 1 minuutje? Dan zing ik een nieuwe versie van Chopin's minutenwals. Jasperina de Jong zong dit. De muziek was van zoals gezegd Chopin.

0: Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met import heffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Geen files in Gelderland, wel zaken om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld de N18 Varsseveld richting Enschede, tussen Lievelde en de afrit Neede. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de hand, de weg is dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek naar de A28 richting Amersfoort en Kampen-Zuid. Eveneens is de weg daar dicht.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
5: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
6: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
7: Gelderland. Zin in Zondag. Met Xandra Rek.

Muzikaal vuurwerk van Fritz Reiner en het Chicago Symphony. Zij spelen de Valla, ofwel de vuurdans. En dat is niet zomaar een dans, het is een bezweringsritueel. Een meisje danst rond het vuur om de geest van haar dode minnaar weg te jagen. Wat een opening. Het zet de toon voor Zin in Zondag van vandaag. Goedemorgen. Dans- en balletmuziek, dat is wat deze ochtend muzikaal bepaalt. Leuk dat je meedanst. Na een min of meer rustig uur waarin we verschillende dansritmes hebben afgetast, wagen we ons nu aan muziek met een duidelijk karakter. De zingever die straks aanschuift is Bram Grandia. Hij weet van het thema. Ik ben benieuwd of het een handvat is voor zijn verhaal. Je hoort hem iets na 8:30. En om de daad bij het woord te voegen, karaktervolle dansmuziek. Wat dacht je van een Hongaarse tjardas?

Het is Kenneth Smith die deze Charlas speelt. Hij staat bekend om zijn snelle en lyrische speelstijl. Dus ja, die Charlas is wel aan hem besteed. Kenmerk van de Hongaarse volksdans is dat langzame begin dat dan al in rap tempo uitgroeit tot die wervelwind. Iets wat Kenneth op zijn fluit prima kan waarmaken. Het is 7:15 geweest. Voor een adempauze gaan we naar filmmuziek. Filmmuziek van Dr. Zhivago, de klassieker uit 1965... die net zo onvergetelijk werd als de muziek van Maurice Jarre. Lara's thema uit Dr. Zhivago. Een wals uit de Russische sneeuw.

Hoorde je het koor op de achtergrond? Ja, dat aanzwelt en aanzwelt. Muziek uit Dr. Chivago, gespeeld door Manuel en The Music of the Mountains. Wacht ons nu een suite van Georges Bizet, genaamd de Farandole. Dat is een kettingdans uit de Provence, Frankrijk. En stel je voor, iedereen pakt elkaars hand vast en danst zo door de straten. Het is misschien wel de voorloper van de Polonaise, in ieder geval zeer energiek.

ik vermoed dat de slaperigen onder ons nu aardig wakker zijn dankzij de farandool van Bizet. Bij balletoefeningen aan de bar zijn de grand battements vaak de afsluiting van de warming-up. De benen worden dan voor, zij en achterwaarts hoog opgegooid. Vaak met een net iets tragere muzikale begeleiding. Dat is best wel tartend. Dat tempo dat hoor je terug in Prokofjev's Dance of the Night.

best een dreigend stuk, hè, zo op de vroege zondagochtend. Maar laat je niet wegjagen, hoor, dit stuk van Prokofjev. Het is ook bekend van Romeo en Juliet. En dan geef ik even een voorzetje op de zingever Bram Grandia. Die heeft ook een verzoek vandaag ingediend voor een deel uit Romeo en Juliet als aansluiting op het verhaal dat hij straks gaat doen. En heb je het over geliefden als Romeo en Juliet, ja, dan komt al snel een tango in beeld. Een liefdesdans bij uitstek, een echte partnerdans ook, waarop men volledig van elkaar op aan moet kunnen. Dat wekt spanning op en die is terug te horen in zowel de muziek als de beweging. Libertango van Astor Piazzolla.

En of ze aan elkaar gewaagd zijn. Lucy Horsch en Karel Kraaienhof. Ze spelen deze tango van Piazzolla. De blokfluit en de bandoneon die zijn net als tangodansers eigenlijk wel geschikt voor elkaar. Hè? Het is bijna 8:30. We zijn aangekomen bij een sterk beeldend muziekstuk. Een dodendans die Saint-Saëns in 1875 schreef en aanvankelijk weinig indruk maakte op het publiek. Dat is inmiddels wel anders, waarschijnlijk mede door de link met de spookattractie in de Efteling. Daar overleefde het stuk zelfs de sloop van het spookslot en is nu te horen in de nieuwe griezelattractie. Saint-Saëns liet zich voor Dans Macabre inspireren door een gedicht van Henri Casali. Even één couplet. Heen en weer, de dood is in beweging. Raakt een graf met zijn hiel. De dood speelt te middernacht een dansdeuntje. Heen en weer op zijn viool. Dans Macabre.

Indrukwekkend, hè, dit dans macabre van Saint-Saëns. En gelukkig is het licht, want als het licht is, dan vertrekt de dood en dan gaan de skeletten weer terug hun graven in en hebben de geesten weer rust. Nou, dat is dan toch een geruststellende gedachte voor deze zondag. Hopelijk heb je niet de stuipen op het lijf gejaagd. Het woord is zo aan Bram Grandia, zingever van vandaag, na Amélie.

0: Jeroen van Veen speelt het liefelijke Amélie. Denk wel het beroemdste pianostukje uit de film. De filmen over dat bijzondere meisje dat vanuit haar Parijse appartement andermans levens beter maakt. Ook weer leuk om over na te denken en misschien toch nog wel een keertje te bekijken. Het is 9:09.
1: De zingever.
0: En dat is vandaag Bram Grandia uit Doesburg. Hij deelt zo zijn verhaal met ons. Maar allereerst, Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je hier bent.
2: Ja.
0: Hoe is jouw zomer?
2: Mijn zomer is prima. Ik heb een ontzettend fijne junimaand in Frankrijk gehad. En nu alweer druk bezig met van alles.
0: Ja. Een tijdje terug, ja. Je hebt best iets bijzonders meegemaakt gisteren. Zou je daar kort iets over willen vertellen?
2: Ja, we hebben gisteren met zo'n ruim 70 mensen op een grasveldje tegenover het grote gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. Een club mensen, christenen, die Israël door dik en dun steunen. 72.000 namen voorgelezen van alle mensen die in Gaza om het leven zijn gekomen. En ieder had er 1.000 voor zijn rekening. En dat is indrukwekkend als je achter elkaar die namen leest, dat gaat je ook niet in je koude kleren zitten.
0: Nee, we hadden het er net al even over. Je raakt toch iemand aan met het noemen van zijn of haar naam. 1.000 namen, ja, dat is niet mis. Hoe heb je je daar doorheen geslagen?
2: Allemaal mensen tussen de 30 en de 33. En achter mij stond een vrouw namen te lezen van kinderen tussen 0 en 6. En dat hoor je dan ook. Ja. Mm-hmm. Ja, dat is een verschrikking.
0: Ja. Het is dus niet het abstract oplezen van namen. Je hebt daar toch een groot gevoel bij. Ondanks dat het een aaneenschakeling is.
2: Elke
0: van voor-
2: naam,
0: en achternamen.
2: Elke naam nadrukkelijk laten klinken met de leeftijd.
0: Ja. Je zei, ik ben er een beetje schor van. Het valt wel mee.
2: Dat is echt zo. Ja.
0: En anders was het de moeite waard, want het is een nobele taak. Het thema van Zin in Zondag is vandaag dans en ballet. Dat heb ik al even over de mail met je gedeeld. Dat sprak best tot de verbeeldingen bij je. Hè? Je kon daar iets mee.
2: Ja, ik moest ogenblikkelijk denken aan een boek wat ik even omhoog houd. Het is van Edith Eva Eger, De Keuze. Desmond Tutu schrijft, De Keuze is een geschenk aan de mensheid. Een van die zeldzame en onvergankelijke verhalen waarvan je niet wil dat ze eindigen en die je voorgoed veranderen. En daar komt ook een dans in voor.
0: Ja, je mag je verhaal met ons delen. Ik ben reuze benieuwd en Gelderland ongetwijfeld ook.
2: In april overleed de beroemde psycholoog Dr. Edith Eger, 98 jaar oud. Ze overleefde de Holocaust. En daarover schrijft ze in haar indrukwekkende boek De Keuze, Leven in Vrijheid. Ze beschrijft hoe ze als 16-jarig meisje met haar ouders en haar zus Magda naar Auschwitz wordt gedeporteerd. Haar vader wordt direct vergast. Met hun moeder tussen hen in schuifelen Magda en Edith richting kampcommandant Dr. Mengele. Als ze voor hem staan, vraagt Mengele aan Edith, wijzend naar haar moeder: is zij je moeder of je zus? Moeder, antwoordt Edith. Toen werden ze gescheiden. Een wrede vraag van een moordlustige Mengele. Edith leidt haast een leven lang aan haar antwoord. Mengele laat zich graag vermaken door de gevangenen. Als hij hoort dat Edith een ballerina is, zegt hij: danseresje, dans eens voor me. Het orkest gaat spelen en ze danst voor hem zoals ze nog nooit gedanst heeft. Ze ziet hoe Mengele haar aankijkt en ze weet dat als ze ook maar één pas mist, ze ten dode is opgeschreven. Ze danst met haar ogen dicht. Ze hoort in zich de woorden van haar moeder: onthoud, kind, dat niemand dat wat je in je eigen gedachten hebt van je af kan pakken. Met die gedachte in haar hoofd danst Edith. Ze vergeet Mengele en alle gevangenen en danst alsof haar leven ervan afhangt. Ze danst op de klanken van Anders Schöne Blauwe Donau en op de klanken van Tchaikovsky's Romeo en Julia. De vloer van de barak wordt de vloer van de haar zo vertrouwde Hongaarse opera. Ze danst voor de liefde en het leven. En tijdens die dans ervaart ze dat ze vrij is in haar gedachten. Iets wat Mengele nooit zal zijn. En, schrijft ze, Als ik mijn dans afsluit met een laatste gracieuze spagaat, bid ik, maar niet voor mezelf. Ik bid voor hem. Ik bid dat hij voor zijn eigen bestwil nooit de behoefte zal krijgen mij te doden. Mengele was onder de indruk van haar optreden. Hij gooit haar een heel brood toe dat ze in de nacht deelt met haar zus Magda en hun bedgenoten in de barak. Dat brood zal haar redden. Veel later, als 2000 gevangenen uit Auschwitz naar Mauthausen lopen, zijn er nog maar zo'n 100 over. En als ze nog verder moeten lopen, kan Ede niet meer. Ze voelt hoe haar zus Magda en andere meisjes haar optillen. Ze vormen met hun vingers in elkaar een menselijke stoel. Jij hebt ooit je brood met ons gedeeld, zegt een van hen. Dan herinnert Edith zich die avond dat ze danste en het brood kreeg en het deelde. Nu is het een van hen die haar nu draagt. En, zegt Edith, op een bepaalde manier zorgde Mengele ervoor dat dit moment zich kon voordoen. Hij doodde die avond en de avonden erna niemand van ons. Hij gaf ons brood. Dankzij haar dans in de hel ontsnapte Edith en haar zus uit de hel. En als ik luister naar Tchaikovsky's Romeo en Julia, zie ik haar dansen.
0: Dankjewel, Bram.

Tchaikovsky's Romeo en Juliet op verzoek van zinnegever Bram Grandia. En in de reeks romantische balletten hoort Romeo en Julia natuurlijk helemaal thuis, naast onder meer Giselle en The Sleeping Beauty. We gaan nog naar een polka, in het aantal genres dat we Zinzin een Zondag vandaag laten passeren. Een polka, een apart dansgenre, maar zeker ook opgewekt.

Hongaarse dans van Johannes Brahms en niet de polka zoals aangekondigd. De polka is echt een specifiek muziekstuk. Ik had hem niet goed klaarstaan, maar ik laat hem je zeker volgend uur horen, want hij is meer dan de moeite waard en hij springt er ook uit. Het is 9:09. We gaan naar een bijzonder muziekstuk opnieuw. Het is Vlerk met het Gevecht met de Engel. Een stuk dat in 1980 de gemoederen flink aanwakkerde. Bij ons thuis is het grijs gedraaid en voor een hele generatie ook zeer bekend. Door verschillende gezelschappen is erop gedanst. En het thema boeit alleen al een gevecht met de engel. Dat is eigenlijk vooral een dans met de engel. En denk daarbij eens aan het grote gebeuren van Bel Campo. Dat verhaal waarin de schrijver verkleed als duivel hoopt dat hij niet wordt meegenomen naar de hel. En in zijn vermomming ziet hij engelen lopen die op zoek zijn naar hem. Als hij dat ontdekt, dan weet hij dat hij als goeierik wordt gezien en de hemel wacht. Bel Campo doet zijn duivelspak uit en danst met de engelen.

0: Den Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op denbrundelwonen.nl.
1: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties.
0: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
3: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
6: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%. Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
7: De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Kijken we naar even hoe druk het is in Gelderland. En dat valt reuze mee. Houd alleen even rekening met een aantal wegen die dicht zijn. De A1 Apeldoorn richting Hengelo bij knooppunt Bebergen bijvoorbeeld is de linkerrijstrook dicht. Op de N18 Varsseveld richting Enschede tussen Lievelde en afrit Neede zijn wegwerkzaamheden aan de hand. Ook daar wordt het verkeer omgeleid. Er wordt door verschillende luisteraars gevraagd nog een keer de titel van het boek te noemen waar Bram Grandia het over had. Dat is De Keuze van Edith Eger. De Keuze.
9: NAMA. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek NAMA in Arnhem of kijk op nama.nl.
10: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Bij NAMA altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
18: Gelderland. Zin in Zondag. Met Xandra Rekier.

De cancan van Offenbach, jawel, hoe herkenbaar. Voor de dames die in Moulin Rouge of het Lido wilden dansen, misschien is het vandaag de dag nog zo, is dat hoog opwerpen van de benen een must. En als dat niet snel en in 180 graden verticaal lukt, dan wacht de artiestenuitgang. Wat een harde wereld, hè? Goedemorgen. Zin in zondag, vandaag helemaal gewijd aan ballet en dansmuziek. Na het veeleisende uur van hiervoor, tot 10 uur rustige vaarwater. We moeten tenslotte nog een hele zondag. Voor je klaar staan onder andere een menuet van Mozart, een Cubaanse gitaardans en die beloofde polka. Ook een filmwals verderop nog in de uitzending. Allemaal zorgvuldig uitgekozen door Frits Kleij, de samensteller van dit programma. Dat moet af en toe gezegd, hè. En het oudste liedje van deze uitzending is O Johnny uit 1917. Swingend nieuw leven ingeblazen door de Andrews Sisters.

Oh Johnny, oh Johnny, oh. En er komt net een bericht binnen helemaal uit Den Hoorn van Els en John. Nou, je snapt John, deze is natuurlijk speciaal voor jou. Het is 9:10. We gaan naar de zomer van 1788. Daarin schreef Mozart in enkele weken zijn laatste symfonieën. Het volgende menuet zwiert als een baldans met een, in het middendeel een klarinetmelodie die zo van een Oostenrijks dorpsfeest komt. Het is eigenlijk de boerenvoorloper van de wals.

Wat een bijzonder geluid. Danza Characteristica van Leo Brouwer, gespeeld door het Esther Steenbergen trio. En anders dan zijn naam doet vermoeden, is Leo Brouwer een Cubaanse gitaarcomponist. Esther volgde masterclasses bij hem en zij speelt op gitaren die gebouwd zijn door haar echtgenoot. Samen zijn ze verantwoordelijk voor Meesters op de Gitaar, de gitaarserie in het Concertgebouw. Heel veel gitaar dus, wat hier samenkomt in deze danza. Nu de eindeloze hoge tonen van Liszt's La Campanella.

Laos Kentner speelt hier La Campanella van Liszt. Ik heb het gisteravond nog eventjes op YouTube bekeken, maar het ziet er echt uit als het hoogste niveau van goochelen, echt waar. Het is een bewerking van een melodie van vioolduivel Paganini. Die muzikale virtuositeit die is waarschijnlijk wat Rudolf Nureyev ongekend maakt in het ballet. Beide maken waanzinnige sprongen, zowel Paganini als Nureyev. De een dus op de toetsen en de ander in de lucht. Inspirerend geweest, denk ik, voor heel veel generaties die na hun volgden in de muziek en in de danswereld. En Kentner staat ook bekend als een van de grote Liszt-pianisten van deze eeuw. Dus aan hem helemaal besteed dit stuk. Het is 9:45, een mooi moment voor de polka. Eerder al aangekondigd, nog niet gedraaid. Ik heb er een fraaie bijgepakt, uitgevoerd door het Metropoolorkest.

Hiermee weer even heel goed de polka op de kaart gezet. Ken je nog dat liedje? Nee meneer, ik dank u zeer. De polka is geen mode meer. Bovendien heb ik een man die mij de polka leren kan. Nou, iemand die de polka nu nog beheerst, die mag zich melden. Want ja, wat mij betreft is die weer helemaal in de mode. Het is 3:30. We duiken in de wereld van jazz. En dat doen we met Diana Krall.

Diana Krall zingt en speelt Let's Fall in Love. Misschien een goed idee. Het is een nummer uit een gelijknamige film waarin een Amerikaanse actrice voor een Zweedse door moet gaan. En je begrijpt, daar moet nog wel wat aan de tongval gesleuteld worden. Uitstekend nummer voor een zondagochtend als deze. En waarom ook niet, laten we naar nog zo'n prettig stuk filmmuziek gaan luisteren. Uit de film Up, een huwelijk in een wals. En bij de eerste tonen wordt die wals al duidelijk.

Hij neemt er heel langzaam afstand van. Hè. Veel muziek van Michael of Michael Giacchino. En het zal je niet verbazen, hij won er een Oscar mee. Gaan we nu naar een pianosolo van de Nederlandse pianist, een hele bekende, Wiebe Suryadi. Hij speelt Siciliano van Bach, de zachtste dans van de ochtend. Van oorsprong is de Siciliano een herdersdans, die van Sicilië. Ja, en komt dat inderdaad niet overeen met het ritme van de herder? Hoe laat gaat hij eigenlijk op pad met zijn kudde?

Wat is dat eigenlijk toch intiem, hè? Alleen de speler en zijn piano. In dit geval Wibi Suryadi. Hij speelde Bach. 14 november treedt hij op in de Grote Kerk in Apeldoorn, als je hem weer een keertje live wil zien. Toen Omroep Gelderland nog een vleugel had, ja, die hebben we zeker gehad, helemaal beneden in de hal. Toen is hij een keer komen spelen. Hij kwam binnen met witte handschoenen aan, weet ik nog. En of hij ze uitdeed toen hij ging spelen, dat herinner ik me niet meer goed. Maar het was wel indrukwekkend, van die hagelwitte handschoenen. En daar moet natuurlijk ook zuinig zijn op zijn handen. Het is zijn gereedschap, het is zijn inkomen. En ik heb wel eens gehoord dat muzici hun handen verzekeren. Paolo Conte roept, via kom mee, ga met mij mee. Nou, dat doen we.

Walk in the Black Forest, Horst Jankowski. Ja, en hoe aanstekelijk is dit? Of je wil of niet, je voet gaat er vanzelf van meewippen. En dat is ook dansen. En met dit huppelende deuntje dat in 1965 de hitlijsten van de halve wereld haalde, volgens mij onder het mom Schwarzwaldvaart, dat was het origineel. Het doet in de verte ook een beetje aan de maanserenade denken van Rini Schreienberg. Mag ik dat zeggen? Ik ga dat zo eventjes checken bij André, onze Ernemse Mertie. De zondag heeft inmiddels zijn aanvang genomen. Hopelijk is het een aangename dag voor je. Een zondag met niet al te veel aan je hoofd, waarop je een beetje je gang kunt gaan. Dat wens ik iedereen toe met fijne muziek.

een rigodon uit Water Music van Händel. En de rigodon is een levendige springdans uit de Provence die gebruikelijk was aan het hof van Lodewijk de 14e. Händel nam het ritme op in zijn Water Music en zo dansen we de uitzending door en bijna uit, waarin dans- en balletmuziek de rode draad is van vandaag. Ik zal zo eens even aan André Kuiper vragen hoe het met zijn dansskills is. Zeker na zijn vakantie, misschien wel meer in voor een huppeltje dan ooit. Maar ik heb het eerdere weken al gezegd, Frank Sinatra is een vaste waarde, hoor, wat mij betreft, in Zin in Zondag. Dus ook vandaag.

0: En ik weet, voor heel veel luisteraars is nu de zondag compleet. Misschien ook voor André. Goeiedag, André.
1: Ja, goedemorgen.
0: Terug van je korte vakantie?
1: Ja, zeker. Ja,
0: heb je lekker gehad?
1: Ja, zeker. Ja? Nou, de auto staat hier nog buiten te dansen met die omweltplakket achter de ruit, hoor. Ja, zeker.
0: Dus, gewassen inmiddels? Alles uitgepakt?
1: Nou, wel alles uitgepakt. Hij moet nog wel even gewassen worden. Maar het was heerlijk. Het Zwarte Woud is heel fijn om daar te zijn. En nog een klein weekje Overijssel erachteraan. Dus deze man is vrij gelukkig op dit moment.
0: Nou, wat fijn. En ook hier gewoon zo meteen weer met muziek cadeau, uiteraard.
1: Dat is natuurlijk het allerleukste, hè. Gewoon weer lekker vol er tegenaan met verzoeken. De hele platenkast trouwens, die staat er nog steeds op gld.nl. Ja, precies. /muziekcadeau, daar staat hij op. Daar kun je hem vinden. Kies er één uit. Doe er een mooi verhaal bij voor familie, vrienden, kennissen. Mag ook voor jezelf, hè. En dan komen wij de 4 uurtjes wel door.
0: Dat denk ik ook, hè. Is er nog iets, zeg maar, van Duitse schnit te horen? Volgens mij is dat een zekerheid.
1: Ja, zeker. Ik heb er nog wel een mooi verhaal bij. Het plaatsje waar wij zaten, dat bestond 650 jaar. Mm-hmm. En daar hadden ze dus een slageravond georganiseerd. Oh.
0: Boter bij de vis of niet voor jou, toch?
1: Ik heb staan te genieten vanaf het balkon. Ja? Zitten, dat kon niet, maar ik zal er straks iets meer over vertellen. Maar het was wel, dat was wel echt een mega toevalstreffer. En voor mij ook een heel goed controlemiddel om eens te checken welke platen er nou de echte slagers zijn.
0: Ja, ja. En hoe zat het met jouw kennis, André? Kwam je ver? Eerlijk over zijn? Of zeg je, nou, er zaten voor mij toch nog stukken tussen?
1: Ja,
0: wereldvreemd.
1: Het werd later op de avond werd het iets meer rock georiënteerd. Dus werd het voor mij iets onbekender.
0: Ja.
1: Maar de eerste helft van de avond was eigenlijk, ik denk 90% raak.
0: Geweldig. Dus zo is je vakantie tegelijkertijd weer ook een reden voor een heleboel ingevingen.
1: Ja, zeker. Dus dat zal ik straks wel even delen. Dus dat is wel mooi. Ja, gewoon weer even lekker overdenken en dan en nu er gewoon weer vol tegenaan.
0: Zo is dat. Ja. Tot 2 uur. Muziek er dan met André. Hij is er weer. En wij hebben wat afgedanst hier in Zin in Zondag vanaf vanochtend 7 uur al. Ik krijg spierpijn, denk ik. Ik hoop jullie thuis niet. Vind ik het mooi om af te sluiten met The Drifters. Save the last dance for me. Mooie zondag. You can dance.

0: 2011, een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele 100.000 mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
14: Jan, dankjewel. Een hele goede morgen. Hoe is het met je? Nou, ik hoop goed. Misschien heb je straks in september nog een fijne vakantie voor de boeg. Of ben je net terug? Nou, ik ben na bijna 2 weken vakantie weer toe aan een mooie tweede helft van het jaar om samen met jou op zondag de muziek uit te kiezen die je graag wilt horen. Kortom, verzoekplaten. Geef ze maar door met een mooie reden. Dat vinden we het leukst. Via de Omroep Gelderland app of, nog beter, neem een duik in de platenkast van Radio Gelderland. En die vind je op gld.nl/muziekcadeau. Ja, en zo maken we er samen weer een mooie zondag van.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
15: Nieuwe leesbril nodig?
16: Mijnleesbril.nl.
15: Gratis verzenden en retourneren.
17: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
18: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
19: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
20: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
19: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
21: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl. De expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
22: Muziekcadeau.

zoet, zodat het glazuur van je tanden afspringt. Deze. Rick Astley bij Radio Gelderland en Together Forever. Het is 10:12. Pak er nog een bakje koffie bij en geniet van de muziek. En wat voor muziek, die ga jij namelijk zelf uitkiezen. Dat is het leuke van deze show. Muziekcadeau heet die ook. En we doen hem iedere zondag van 10:00 tot 14:00. Platen die jij uitkiest, die kun je even uit de platenkast halen. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau. Je mag me uiteraard ook berichten via de Omroep Gelderland app. Is van harte welkom. En de mailbox, die heb ik ook openstaan. Dat is andre@gld.nl. Laat maar binnenkomen. En ja, de muziek is ook een beetje van jou. Naast de muziek die wij zo'n beetje zo eromheen doen. De Country Klapper hebben we straks uiteraard weer. We hebben weer een Duitse muziekecke. Dus kortom, je komt gewoon aan je trekken, joh. Het is allemaal zo.

Ja, en het leuke is, ik zie de appjes alweer binnenkomen, hoor. Er komen alweer wat country-appjes binnen. Suggesties voor een leuke country-plaat. Straks om 11:15, dan gaan we hem op het podium zetten. De country-klapper, zoals we dat op zondag altijd noemen. Weet jij een leuke country-plaat die ik voor jou zou moeten draaien? Laat het maar weten. Het mag via de mail andre@gld.nl. En de Omroep Gelderland-app die staat hier ook open om jouw berichtje te ontvangen. Welke country-plaat straks dus om 11:15 gedraaid moet worden. andre@gld.nl en de Omroep Gelderland-app. Zo leuk is dat. Nou, er komen al heel veel mooie platen binnen. Cor de Vlieg zie ik al. Carolijn en Rob uit Wiegen, die hebben ook platen aangevraagd. Nou, dat komt allemaal goed hoor, jongens. We hebben tot 14:00, hè. We hebben nog eventjes. De hoofdpunten van het Gelders Nieuws, die gaan we zo meteen over 10 minuten met je doornemen. En tot die tijd deze onder andere van Irene Cara.

Ja, je hebt het al gehoord bij Xandra, hè, de afgelopen uren. Ballet en dans stond in de schijnwerpers. Nou, Irene Cara met Flashdance, die deed nog even een klein duitje in het zakje. Dat is leuk, hè? De hoofdpunten van het Gelders Nieuws. Ze komen er zo meteen aan. Eerst een verzoek aangevraagd door Dick Kooi uit Ridderkerk. Leuk, Dick, dat je er weer bij bent. En je vindt dit liedje uit de jaren 70 leuk om nog eens te horen. Dit is Sherbet.

0: Radio Gelderland.
1: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysse.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Het is 22:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Nijmegen is het nu 15,8 graden en in Nieuw-Wehl nu 17,3. Het weer in Gelderland begint vandaag met een mix van wolken en zonneschijn. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokale buien zijn niet uitgesloten. Het wordt 21 graden met een matige noordenwind. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Aan de Droslaan in Asperen is afgelopen nacht een personenauto volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog onbekend en er wordt sporenonderzoek verricht om vast te stellen hoe het vuur is ontstaan. Doesburg en omgeving werden vanmorgen getroffen door een leidingbreuk aan de Mariëndaalseweg in Angelo, waarvoor veel plekken zonder water zaten. Rond 20:30 was de watertoevoer hersteld, maar twee huizen zitten nog zonder water en monteurs zijn bezig met de herstelwerkzaamheden. Dit en meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de AWB. Eén kleine file op deze zondagochtend op de N804. Dat is Hoenderlo richting Schaarsbergen. Tussen Loenen en Schaarsbergen, daar zo'n 6 minuten vertraging. Verzoekplatentijd tot 2 uur. Je kunt ze aanvragen via gld.nl/muziekcadeau. En vraag dat muzikale cadeautje aan voor jou of voor iemand anders die je een warm hart toedraagt of van wie je houdt. Het kan allemaal en dat mag uiteraard ook voor jezelf zijn. En dat countryliedje, straks om 22:45. Welk countryliedje moet ik voor je draaien? Laat me weten via de Omroep Gelderland app welke dat zou zijn. En dan komt hij straks voorbij als countryklapper.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers.
0: Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Muziek cadeau.

enige plaat van ABBA die in Amerika is opgenomen. Dit was ABBA en Voulez-vous bij Radio Gelderland. Ja, leuk dat je erbij bent. Ja, ik kom net terug van vakantie, ben in het Zwarte Woud geweest. En het eerste wat ik hoorde toen ik het appartement binnen...

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel een zin? Morgen mag je weer, hè?

Theme deden we speciaal voor... daar is hij weer. Gerard de Vlieg, dat is namelijk de broer van Cor. Ze wonen buiten Gelderland, hoor, ergens in Waddinxveen. Maar ze hadden wel zoiets van, we willen elkaar toch even feliciteren. Dus in dit geval, Gerard, jij wordt gefeliciteerd door je broer. Dat is mooi, hè? 60 jaar word je vandaag en Beretta's Theme, die je hoorde daarbij bij Radio Gelderland. Even kijken, ik zit nog even in de app te neuzen. En daar zie ik een verzoek. Ja, dit is leuk, zeg. Voor Linda Verhels, je krijgt een plaat aangeboden namens Caroline. Jullie zijn naar een concert geweest van Frank Boeien.

0: Linda Verels is gisteren geweest bij een concert van de Frank Boeijen groep. Nou, de groep niet meer, van Frank Boeijen solo wel. Dit was hem met zijn hele groep nog. En Linda bij Radio Gelderland. Overigens, de maand september gaan we heel veel kaarten weggeven. Dat is erg leuk. We gaan jou om een recensie vragen. We gaan je naar allerlei voorstellingen sturen. En dan mag je daar een recensie op de radio voor geven. Nou, kortom, cultuur en recensies, dat ga je allemaal nog horen hier bij Radio Gelderland. Maar dat staat wel op het programma. Hoe fijn is dat? Ja. We gaan naar de weerkamer van Weerplaza. Floris Lafeber zit daar. Floris, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we zitten eens even naar buiten te kijken, Floris. Ik vond het gisteren best wel aangenaam eigenlijk. Best wel lekker zo.
1: Ja, het is niet verkeerd, toch? Nee. Temperaturen momenteel op een aangenaam niveau van zo'n 17 à 18 graden op dit moment. En er trekken wat wolkenvelden voorbij. Op een enkel buitje in het noordwesten na is het droog. En tussendoor schijnt ook geregeld de zon. En onder invloed van een meest matige wind uit het noordwesten warmt het verderop naar zo'n 21 à 22 graden vanmiddag.
0: Nou, dat is eigenlijk best lekker. Ook lekker weer om even de Formule 1 te kijken met de deur open. Ja, zeker toch? Nou is het zo dat het wordt weer warmer, begreep ik. Hè? We krijgen weer zomerse temperaturen.
1: Inderdaad, en dat begint eigenlijk al morgen. De wind draait van noord naar oost. En dat betekent een aanvoer van wat warmere en drogere lucht. En met name morgen is het een hele mooie dag om lekker naar buiten te gaan. De zon schijnt flink. Er komen in de middag enkele stapelwolken voor en het blijft gewoon droog. En bij een hooguit zwakke tot matige wind uit het oosten wordt het morgenmiddag lekker warm met 22 à 23 graden. En die stijging van temperatuur zet vanaf dinsdag voort als het wat warmer wordt met 24 tot lokaal 27 graden. Maar dan stijgt ook weer de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien.
0: Ja, precies. En wordt het dan ook weer later in de week weer zo klammig en zo?
1: Ja, dat denk ik wel, want de wind die gaat draaien naar het zuiden tot zuidwesten. En onder invloed van die meest matige wind uit het zuidwesten wordt er ook wat vochtigere lucht aangevoerd. En in die klamme en vochtige omstandigheden kan het wat broeierig warm aanvoelen inderdaad. En dan ontstaan er weer her en der fikse regen- of onweersbuien. Dus ook dan de regenradar goed in de gaten houden.
0: Nou, dan gaan we dat in ieder geval doen. Mooie temperaturen dus voor de komende dagen. Floris Lafeber van Weerplaza, dankjewel.

Ik heb het album Rumours laatst nog weer een keer op cd gekocht. Dat is toch wel heel dankbaar, hoor. Is toch wel fijn. Ja, ik had de LP, maar er zaten wel wat krassen op, dus ja. Dan nog even wat digitale kwaliteit. Overigens, over kwaliteit gesproken. Is het linedance seizoen bij jou alweer begonnen? Zijn ze alweer lekker bezig? Heb je de cowboylaarzen alweer aangedaan? En welk liedje om 11:15 mag ik dan van jou op het podium zetten als het gaat om de countryklapper? Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app of mail me eventjes andre@gld.nl. En wie weet draai ik straks jouw countryklapper om 11:15 hier in Muziekcadeau. Ander muzikaal cadeautje komt van Ben Slettrink en die schrijft: goedemorgen André, wij hebben hier in de buurt een clubje van 12 zoveel plussers, zeg maar, die 2 keer per week gaan jeu de boelen. De jongste is 79, maar de oudste is Gitta. Zij is vitaal, helder van geest, luistert naar Radio Gelderland en rijdt zelfs nog auto. En binnenkort wordt ze 94. Geweldig, toch? Wil je voor haar een bijpassend plaatje draaien? Bij voorbaat dank en een fijne dag met de groeten van Ben Slettrink. Nou, Ben en vooral Gitta, ja, jij bent nog een meezingert, om het maar zo te zeggen. Hè. Staat nog vol in het leven. Lekker potje jeu de boel. Zing er maar even mee met Zoe Levi en Snelle. En dit is Ik Zing hier bij Radio Gelderland.

0: luistert.
1: Dit is Radio Gelderland.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Radio Gelderland, het nieuws van 11 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
15: Jan, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Er staat er eentje op deze zondag. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld. Daar heb je momenteel 8 minuten vertraging. Fijn dat je ons gevonden hebt. Een hele goede morgen, 11:02. Meteen vraag ik je om in actie te komen, want je kan invloed uitoefenen op onze platenlijst en een muzikaal cadeautje uitdelen. De show heet ook Muziekcadeau en we hebben de site er helemaal op aangepast, want onze platenkast die vind je op gld.nl/muziekcadeau. Struin er even lekker doorheen en vraag een plaat aan. Dat mag voor jezelf of voor een ander om een hart onder de riem te steken. Een groet, een felicitatie. Nou, het heeft alle ruimte in ieder geval. En over een minuut of 10 hoor je welke countryklapper er voorbij gaat komen.
0: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
8: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
16: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
17: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
16: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
17: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-sierbestrating.nl.
18: Muziekcadeau.

0: fijne muziek heeft deze man gemaakt. Dan Harmon bij Radio Gelderland. En I Can Dream About You.
1: Zondagochtend, dat is jouw momentje.
0: Helemaal voor jou dit, hè?
1: Want André Kuiper draait dan op verzoek. Mail of app ons en vraag een leuke plaat aan.
0: En zo doe je dat.
1: Je eigen muziek cadeau.
0: Er komen hele mooie verzoeken komen er binnen. Zometeen gaan we er een van Els doen. Els Snijders, jouw verzoek komt er zometeen aan. En heb je ook een verzoek? Laat het maar weten. Ik zei het net al, het werd zelfs gezongen. De Omroep Gelderland app staat voor je open. En die vind je door rechtsboven in die Omroep Gelderland app even te klikken op WhatsApp ons. En dan komt het hier rechtstreeks in de studio binnen. De countryklapper komt er zometeen aan. Maar eerst dus, zoals gezegd, een verzoek voor Els. Els Snijders. Els, nou ja, hij is niet voor jou. Je vraagt hem aan voor je zieke man. En je schrijft, wil je Mariah Carey draaien? Dit is Without You bij Radio Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

dit is natuurlijk al een beetje country, hè, dit van de Eagles. Ja, toch een beetje, hè? Denk wel, ja. De Country Klappen. Nu is het er echt tijd voor. Op Radio Gelderland. Kwart over elf is het geworden en boven dit appje staat... Goedemorgen André, ik zou graag een mooie plaat willen aanvragen van Hans Theesink. Het maakt me niet uit welke, mijn man Ben van Dijk is een groot fan van en ik ook. En daarom deze voor iedereen en mijn lieve Ben. Met de groeten van Tilly van Dijk uit Wezep. We gaan Cry, Cry, Cry draaien. Dit is Hans Theesink.

Hij woont in Oostenrijk tegenwoordig, maar komt uit Overijssel. Deze Hans Stasink en Cry, Cry, Cry als countryklappen vanmorgen. Hoe fijn is dat? Tom Braber, hij woont in Uggelen, die zegt: André, ik heb een leuke suggestie voor de zondagochtend. Zou je deze willen draaien uit een James Bond film? For Your Eyes Only, dat is ook de gelijknamige titel van die film. Dit is China Easton hier bij Radio Gelderland.

0: Het was 1981 toen deze film uitkwam. For Your Eyes Only zat je ook toen in de bioscoop met Roger Moore als James Bond. En Sheena Easton zong dit, de film van John Glenn uiteraard. Waar altijd ergens een duif in zat. Moet je maar eens opletten, de films van James Bond die geregisseerd zijn door John Glenn zit altijd een duif in. Ja, dat is zeker waar. De hoofdpunten van het Gelders Nieuws die komen er zo meteen aan. Maar eerst deze van Roy Orbison. Dit is Oh Pretty Woman op deze zondag. Oh, wacht even. Ja, er zit,
1: hey, André, ja. Wann kommt denn die deutsche
0: Schallplatte? Ik zou het bijna vergeten. Dat is waar ook. Och, man. Eén van de belangrijkste dingen hier. Ja, dat is natuurlijk onze muziekekke. Ja, die moeten we natuurlijk niet vergeten. Ik zat al een beetje naar mijn mengtafel te kijken en ik denk, er moet nog iets afgespeeld worden. Ja, en dat is dit inderdaad. Ik zou bijna vergeten. De oproep natuurlijk voor een Duitsstalig liedje. Welk Duitsstalig liedje om 11:45 wil je in muziekkadeau horen? Laat maar weten via de Omroep Gelderland-app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag ook gewoon wat anders doen, hè. Dat is gewoon een berichtje sturen via de mail. Dat is andre@gld.nl. Zo simpel is het. andre@gld.nl. Of de Omroep Gelderland-app gebruiken voor onze muziekekken. Nou, je komt vast wel met leuke suggesties. Ik ben benieuwd waar mee komt. Hey, de Chinees er weer. En For Your Eyes Only, die hebben we net gehad. Hè? Dus dan mogen we gewoon de volgende doen. En dat was deze van Roy Orbison. En Oh Pretty Woman. Ja, zo zie je maar weer de hele computer ontregeld. Maar ik draai hem graag nog even voor je. Voordat we de hoofdpunten van het Gelders Nieuws van 11:30 alweer gaan doen. Wat vliegt de tijd toch, hè, als je een beetje plezier hebt.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Hey!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
11: Exact 11:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Eibergen is het nu 16,5 graden en in Apeldoorn 19,1. Het weer in Gelderland, vanmiddag is het op veruit de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Er is een mix van wolken en zonnige perioden met een temperatuur van 21 graden en een matige noordenwind. Het belangrijkste Gelderse nieuws. In Asper is afgelopen nacht een auto volledig uitgebrand op een parkeerplaats aan de Drostlaan. De brandweer kon een naastgelegen voertuig nog verplaatsen, maar deze liep toch aanzienlijke schade op. De oorzaak van de brand is nog onbekend en er wordt nog sporenonderzoek verricht. In Barneveld kunnen jongeren die een cursus over veilig rijden volgen gratis hun rijbewijs aanvragen als ze binnen een jaar slagen. De cursus richt zich op de gevaren van alcohol en telefoongebruik in het verkeer en er zijn nog 3 bijeenkomsten gepland dit jaar. Dit en meer Gelders nieuws lees je via gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar heb je momenteel een vertraging van 10 minuten. Over een kwartiertje gaat de radio een stuk harder, want dan hebben we weer onze muziekekker, een Duitsstalige klassieker. Welke wil jij nou horen? Geef hem maar door via de Omroep Gelderland app of mail me eventjes, dat is andre@gld.nl. En uiteraard deel ik namens jou een muzikaal cadeautje uit tot een uurtje of 2 vanmiddag hier bij Radio Gelderland. Een felicitatie, een groet, een hart onder de riem of gewoon een leuke vakantieplaat. Het mag allemaal. Laat het maar horen via de gebruikelijke kanalen. Ik zie ze graag tegemoet.
12: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
15: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
16: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL. Muziek cadeau.

Paolo Nutini aan de keukentafel, dat noemen we wel eens Paolo Nutella. Ja, wij hebben humor bij Huize Kuiper. En nieuwe shoes hier bij Radio Gelderland. Ik ga even terug naar 1991. Toen klonken de huwelijksklokken voor Ton en Diana Gepkens. En ze zijn vandaag precies 35 jaar getrouwd. En Diana die vraagt, wil je ons trouwlied dan draaien van Bryan Adams? And everything I do it for you. En dat doen we natuurlijk met liefde en plezier voor jullie. Zometeen is het tijd voor onze muziekhekken.

Nou, is dit een huwelijksnummer of niet? Ton en Diana Gepkins, dat is hun liefdesliedje. Bryan Adams en I Do It For You. En dan tussen haakjes Everything I Do. Tenminste, dat is dan, daar begint het haakje mee. Nou goed, ja, 35 jaar getrouwd. Ik ga dat niet halen, hoor. En

12 is het geworden. Dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen voor het Duitsstalige podium hier. Ja, ik heb de Umweltplaketten nog achter de ruit zitten. Ja, het is... Ik heb een prachtige vakantie in het Zwarte Woud gehad. Was echt lekker. En Klaas van Weigeren, die maakt mijn humeur weer een stukje beter. Hij zegt, ja, André, een heerlijke guilty pleasure zou

0: Ja, was dit nou niet de plaat die je had aangevraagd?
1: Had er nog een Schallplatte?
0: Zeker, want dan heb ik er straks nog eentje voor je. Dat wordt om 1:15. Kun je ook weer een muziekekke aanvragen. En dit is Alice Cooper.
2: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily.

Ja, normaal gesproken dan komt er best wel wat gitaarherrie uit de boxen. Mijn zoon van 13, die is helemaal gek van hoor, Alice Cooper. Dat draait hij graag, maar niet deze. How You Gonna See Me Now? Die is voor jou bestemd als luisteraar van Radio Gelderland. Het is bijna 12 uur en dat betekent dat we na 12 uur... ons spel De Zinzoeker weer gaan spelen. Valt een geschenkbon van €25 mee te verdienen. En dat is misschien best makkelijk. Nou ja, ik zal het je straks wel uitleggen hoe het werkt. Maar het is wel de moeite waard om met ons spel mee te doen. Dat weet ik zeker.

0: Dit is Radio Gelderland. Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey!
6: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hey, Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
8: Woehoe!
7: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland, het nieuws van 12 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jan, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat een file tussen Hoevelaken en Barneveld. 7 minuten vertraging daar. Een goed begin van je zondagmiddag, 12:03... met platen die je uit de radio uit de kast kan halen en op de radio kan terughoren. Uit, op, in, af, nou goed, al die voorzetsels. Het komt erop neer dat jij je plaat gewoon kan aanvragen hier in Muziekcadeau. Deel dat muzikale cadeautje uit en dat doe je via onze site gld.nl/muziekcadeau. En we spelen weer het spel waar je je songtekstkwaliteiten moet inzetten. Het heet De Zinzoeker. Doe gezellig mee en je wint een verwendbon van €25.
8: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
12: Nee, nieuwe leesbril nodig?
13: Mijnleesbril.nl.
14: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
15: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
16: Muziekcadeau. Met André Kuiper.
17: Hallo fans, hier is meneer De Groot. Ik moet u in verband met André Kuiper even attent maken op een paar knoppen op uw toestel. Rechts is uit.

Ja, hoe gebruik je een synthesizer nou goed? De mannen van de Pet Shop Boys die wisten er wel raad mee. It's a Sin bij Radio Gelderland. Zometeen gaan we ons spel De Zinzoeker spelen. Kun je een geschenkbon van 25 euro mee winnen. Maar eerst een verzoek van Jan Gidding. Hij vraagt deze aan van Chris Andrews.

0: Chris Andrews bij Radio Gelderland en To Whom It May Concern.
1: Hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinszoeker.
0: Iedere zondag spelen we dat voor een geschenkbon van 25 euro. Misschien wil je zelf eens verwennen of dat dingetje kopen of geld bijleggen voor dat cadeautje voor jezelf wat je altijd al had willen helpen. Misschien een stukje kleding om jezelf wat mooier te maken, of misschien gewoon een stuk hobbygereedschap. Ja, kan mij het schelen, want je kunt er gewoon alles voor kopen. 25 euro, dat is de inzet in de vorm van een geschenkbon als je meedoet met ons spel De Zinszoeker. Moet je nog wel even winnen. En als je wint, dan word je even naar 2:30 gebeld en dan heb je de bon gewonnen. Nou, hoe werkt het? Ik laat je een fragment van een liedje horen en aan jou de taak om de ontbrekende zin eruit te halen. De grap is, het orkest, dat speelt gewoon door. De zanger gaat even een kop koffie of wat anders drinken. En aan jou de taak, wat had hij daar nou moeten zinnen? En als je dat met dat op de Omroep Gelderland app even zet, heel simpel, rechtsboven even op WhatsApp ons klikken, dan maak je kans op die bon. Ben je er klaar voor? Het fragment wat ik je laat horen is vandaag One Day I'll Fly Away van Randy Crawford. En daar is dus een zin uitgehaald. Ik slinger de grammofoon even aan. Daar komt-ie. Ja.

Ja, en daar moet je toch echt mee aan doen, hoor. One day I'll fly away, dat is het fragment van vandaag. Welke twee zinnen ontbreken, app hem even via de Omroep Gelderland app. Je mag me uiteraard gewoon ook even mailen, hè. Dat is andre@gld.nl. Zo simpel is het allemaal. Een romantisch liedje, een mooi liedje, gaan we nu draaien. Een verzoek, dat hoor je zometeen wat daarbij hoort. Werd al een aantal keren aangevraagd vandaag en daarom draaien we nog maar een keer. Dit is Danny Vera en Rollercoaster.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja, dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma dat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes. Sprokkel
0: de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.

En dat is ook precies de titel van het liedje, hoef je niet meer over te zeggen, toch? Nee, zo is het. De hoofdpunten van het Gelders Nieuws komen er zo meteen aan om 12:30. Dan is het alweer 12:30. En nog een keer de opgave van de zinzoeker kun je 25 euro aan bonnen mee winnen. Hoe fijn is dat? En dit is natuurlijk Rutger van Barneveld.

0: Radio Gelderland.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Hey Remel!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis slim met Golden eSIM.
9: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
10: 1 minuut over 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Hellouw is het nu 17,6 graden en in Westervoort 19,6. Het weer in Gelderland, vanmiddag is het op veruit de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Er is een mix van wolken en zonnige perioden met een temperatuur van 21 graden en een matige noordenwind. Morgen is het droog met maxima van 22 of 23 graden en flink wat zon. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Het lichaam van een 74-jarige vermiste man uit Heusden is gevonden in de Waal bij Zaltbommel. De man werd dinsdagmiddag voor het laatst gezien en na een grootschalige zoekactie, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet, werd zijn lichaam gisteren ontdekt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. De Graafschap speelt vanmiddag een zware uitwedstrijd tegen VVV na een teleurstellende seizoenstart met slechts 1 punt uit 2 wedstrijden. De Doetinchemmers missen enkele geblesseerde spelers, maar de Italiaanse aanwinst Gabriele Finocchiario is fit genoeg om zijn debuut te maken. Dit en meer Gelders nieuws lees je in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. 2 files, A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de grens met onze oostenburen 11 minuten. En de A12 Duitse grens richting Arnhem, de andere kant op tussen afrit Beek en Duiven. Daar nu zo'n 8 minuten vertraging. En als je net inschakelt en je bent aan het brunchen, ja, ik zou zeggen, neem nog een hapje.
11: Een croissantje.
10: Ah, lekker hoor. Een lekker broodje mag ook hoor. Leuk dat je erbij bent. Nog tot 2 uur vanmiddag kan je muzikale cadeautjes uitdelen aan familie, vrienden en andere bekenden. En dat doe je heel simpel door het aanvragen van een plaat. Struin even in onze platenkast, die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En bovendien laat ik nog een keertje de opgave horen van ons spel De Zinzoeker, waarbij je een geschenkbon kan winnen van €25.
12: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick-service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
12: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
4: Muziek cadeau.

het voelt toch weer aan als een rage van 100 jaar geleden... dat je met die Cups van alles aan het doen was. En een Kendrick die maakte er een liedje van. Cups, ja, zo heet het dan ook bij Radio Gelderland. 10 minuten over 12:30 is het geworden. Ricky, dankjewel voor je verzoek. Je vraagt iets van Dick van Alten aan. Nou, dat is niet zo moeilijk. Daar hebben we 500 platen van hier in de kast liggen. En deze is er een van. Dit is Rust on My Strings.

Walking on the Moon van de Police bij Radio Gelderland. Ja, zoals de kok TV-kok Lonnie zou zeggen, wordt het toch gauw Walking on the Moon, hè? Ja. Voor de tweede keer gaan we de opgave van de zinzoeker laten horen. Je kunt de cadeaubon van het waarde van 25 euro winnen. Moet je even oplossen welke twee zinnen Randy Crawford vergeten is te zingen. Nou, ik start de draaitafel, komt de opgave nog een keer. Luister mee.

0: je ermee doen? Welke twee zinnen... Ja, stop maar hoor, stop maar. Ja. Welke twee zinnen ontbreken er? Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Of anders gewoon even via de mail andre@gld.nl. De bon van €25 is voor jou A, als je het goede antwoord hebt... en B, als ik je even na 13:30 ga bellen.
1: De Zinzoeker.
0: Fijn is dat, hè? Gaan wij nog een mooi verzoekje draaien. Ik zal zo meteen het verhaaltje erbij voorlezen. Dat is een mooi verhaal van Ria Swink uit Tiel. En deze draaien we niet voor niets. The Family Tree van Venice.

0: Er zit ook een hele romantische aanleiding aan dit liedje van Venice en The Family Tree. Ha André, dat schrijft Ria Smink. Dankjewel voor je appje, Ria. Een week geleden hebben we een prachtige bruiloft gehad van Reef Nick en zijn Marlene. Twee zoontjes erbij. Romantische locatie in Lisse. En mijn zus zag er ook heel gelukkig uit, moeder natuurlijk. En iedereen genoot buiten. Graag The Family Tree van Venice speciaal voor mijn zus Beb. Met de groeten van Ria Smink. En nog een hele fijne dag. Kijk, dat is nou goed om te horen, toch? Ja.
1: Hey André.
0: Ja.
1: Wann kommen denn die deutschen Schallplatten?
0: Oh ja, ja. Dat hebben we straks ook weer om 1:15. Dan hebben we weer onze Duitse muziekhoek, onze muziekekken. Ik zit nog een beetje met mijn hoofd in het Zwarte Woud. En ik zal je daar straks nog even wat over vertellen wat ik daar heb meegemaakt. Jongen, jongen. Ja, dat was wel één grote gezelligheid hoor. Maar dat ga ik je straks allemaal delen. Maar welke Duitsstalige klassieker moet ik nou van je draaien? Gewoon om de zondagmiddag net even een beetje leuker te maken. Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En anders mag je me mailen. Dat is andre@gld.nl. En die apenstaart die wordt ook wel eens aangeduid als Ed, hè? Dan weet je dat. Dat is dat ding onder de 2. Of boven de 2. Je moet je wel een shift gebruiken. Goed, maar dat weet jij zelf natuurlijk heel goed. En dit komt van Inge uit Nunspeet. Ja, dat is leuk, zeg. Uit de jaren 80. Dit is True Blue van Madonna. Toen had ze van die hele korte blonde haren. Mooie tijd, hoor.

0: Radio Gelderland. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
9: Beleef de pracht van de Dalia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dalia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
11: Jan, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Er staan er 3, de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Word je via de op- en afrit word je omgeleid. Dat komt door de grenscontrole, 9 minuten vertraging daar. En de andere kant op, de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen afrit Beek en Duiven. Daar 10 minuten vertraging en een kleine file. Dat komt door de Grand Prix Motocross op de A50. Apeldoorn richting Arnhem, tussen afrit Hoenderlo en afrit Schaarsbergen. Daar is de afrit dicht en heb je nu een minuutje vertraging. Maar ja, dan ga je wel naar een motocross-evenement. Dat is toch wel leuk. Dan heb je dat minuutje vertraging vast over. Duitsstalige liedjes. Heb je die nog niet doorgegeven? Jouw favoriete Duitsstalige liedje? Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland-app. En wie weet ga ik binnen nu een minuutje of 10... jouw favoriete Duitsstalige liedje draaien in onze muziekekken. En voor de derde en de laatste keer hoor je de opgave van onze Zinzoeker. Het spel waar je €25 aan cadeaubonnen mee kan winnen.
12: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
13: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
12: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
14: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
15: Muziekcadeau.

Lekker voor jezelf opkomen, dat is toch mooi, hè? Ja, na het einde van een relatie. Billy Joel en It's My Life. 8 minuten over 3. Over 3 is toch? Nee, dan begint de Grand Prix 3 uur. Hè? Het is 8 minuten over 1, hoor.

dat is een hele speciale. Daar kreeg ik zelfs een foto van. Nou, dan, als je een foto stuurt, dan is de kans toch vrij groot dat je hem draait. Het is een leuke en je kunt hem zo meezingen. Eerst Cool in the Gang bij Radio Gelderland. Dit is Fresh om 8 minuten overheen. Goedemiddag, zonnetje.

0: ze is heel fris en ze ruikt niet onder de oksels. Dat is altijd fijn. Cool in the Gang en fresh bij Radio Gelderland.
1: De Zinzoeker.
0: Voor de derde keer laat ik de opgave horen van ons spel De Zinzoeker, waar je een cadeaubon van €25 mee kan winnen. Als je het goede antwoord geeft, dan ga ik je even naar 1:30 bellen. En pas dan heb je die cadeaubon ook echt gewonnen. Om jezelf even lekker te verwennen, om dat laatste stukje nog even erbij te doen, financieel gezien, om wat leuks voor jezelf te kopen. Het is helemaal aan jou wat je ermee doet. Wel even het goede antwoord geven. En hoe gaat het dan in zijn werk? Ik laat je een fragment horen van Randy Crawford en One Day I'll Fly Away. En op een gegeven moment dan moet ze twee zingen zingen. Maar denkt ze van, weet je wat, jullie kunnen, speel lekker verder. Ik ga wat anders doen. Aan jou de taak om die twee zinnen even op te schrijven en die via de Omroep Gelderland app mij even te appen of via de mail andre@gld.nl te mailen. En dan win jij misschien die cadeaubon. Voor de laatste keer dus. Kun je eigen opgave trouwens ook nog even een keertje controleren. Hè? Dat is ook altijd wel fijn. Ik slinger de grammofoon nog een keertje aan en let op welke twee zinnen ontbreken uit dit fragment. Oh, ja, natuurlijk. Dit nog met zingen.

Ja, als je een foto meestuurt bij een verzoek, dat vind ik leuk. Dat vind ik echt leuk. Daar krijg je er ook een beetje idee van. Want Marco Nijssen die zegt: André, ik zit aan Heino te denken. Blauw bluut die Enzian. En hij heeft een foto van zichzelf met Heino en een leuke beer met een bril opgestuurd. Hij is inmiddels al 88 jaar en hij was in de Bosuil, in Weert was dat. En daar trad hij op en daar heeft Marco de foto met Heino gemaakt. Erg leuk. Dankjewel, Marco. Ja, en het mooie is, ik ben natuurlijk op vakantie geweest. Ik zat een week in het Zwarte Woud. Prachtig appartement met uitzicht over het dal. En we zaten in een dorpje wat 650 jaar bestond. Precies in die week vierden ze feest. Ze hadden een rockavond, maar de avond daarna hadden ze dus een slageravond. Echt waar. En dan is voor mij even controleren of alle slagers nog een beetje kloppen die ik dan sta te draaien. Nou, deze zat er zeker bij en werd door de hele bevolking, en dan praat ik over een paar duizend man, werd dit gewoon lekker meegezongen.

0: Vakantie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
2: Dit is het moment.
3: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
4: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
11: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Het is 2:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Gortel is het nu 19,1 graden en in Duiven 19,8. Het weer in Gelderland, vanmiddag is het op veruit de meeste plaatsen droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Er is een mix van wolken en zonnige perioden met een temperatuur van 21 graden en een matige noordenwind. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. De stichting True Colors Nunspeet roept de gemeente Oldebroek op om de diefstal en vernieling van regenboogvlaggen en bedreigingen aan het adres van de LHBTQA+ inwoners te veroordelen. Volgens de stichting zijn de haatreacties toegenomen sinds het nieuwe college van BMW in Oldebroek is aangetreden en er geen regenboogbeleid meer wordt gevoerd. En de Graafschap staat voor een zware uitwedstrijd tegen VVV nadat ze in de eerste 2 wedstrijden slechts 1 punt hebben behaald. En volgt dit alles over dit duel in onze liveblog. Meer Gelders nieuws op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. 6 minuten vertraging daar. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En nog even die A50. Dat is Apeldoorn richting Arnhem bij afrit Schaarsbergen. Daar is de afrit dicht en dat komt door het Grand Prix Motocross Event. Nog een half uurtje waarin ik de laatste verzoeken met je ga delen. Tot 2 uur hebben we muzikale cadeautjes dan. En, oh ja, een ander cadeautje, dat is die geschenkbon van €25. Als ik jou zometeen ga bellen, dan heb je het goede antwoord gegeven in ons spel De Zinzoeker en kan je een leuk cadeautje uitzoeken.
14: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
15: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
16: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
17: Toe aan een nieuw kunstgebied?
9: Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
17: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
18: Muziek cadeau.

0: serie. Je hoort hem vaak voorbij komen door coverbandjes. En I haven't met you yet. Het is tijd voor de uitslag.
1: De zinzoeker.
0: We gaan eens even bellen met Pannerden. Nee, we zitten niet in het fort. Niet in het fort Pannerden, maar we hebben André Renting aan de telefoon. André, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag André.
0: Goedemiddag, hoe is het ermee? Verder alles goed daar?
2: Ja, hier is alles goed. Dus.
0: Ja, nou, dat is altijd fijn om te horen. Ben je wel eens in het fort geweest trouwens, Fort Pannerden?
2: Ja.
0: Oké, want je hoort heel vaak van mensen die in de plaats zelf wonen van een grote attractie, dat ze er nog

0: ooit geweest zijn. Maar bij jou ja. In dit geval wel. Wat vond je ervan?
1: Toen zaten die krakers nog erin. Dus dat kan er wel onder andere 20 jaar terug.
0: Oh, dat is inderdaad wel een tijd geleden. Zal in de tussentijd wel wat veranderd zijn, hè, André?
1: Ja, volgens ja, mij wel.
0: Ja, dat denk ik wel. Nou, in het Anton Pieck-achtige Pannendeur, daar woon je. En we gaan eens even het een en ander doornemen of je die bon van 25 euro hebt gewonnen. Want André, Randy Crawford, One Day I'll Fly Away, dat was het fragmentje. En daar ontbraken twee zinnen uit. Nou André, geef ze maar door, welke zijn het?
1: Ja. Dus what more can your love do for me?
0: Ja.
1: Met een vraagteken. When will love be true with me?
0: Kijk, ook en dat ook met een vraagteken. Alle leestekens in kluis. Even kijken of het goed is. We gaan de grammofoon even aanslingeren. En gaan we je antwoord even controleren. Daar komt ze aan hoor. Ja. Nou, die gaat allemaal nog goed, hè? Het is niet zo moeilijk. One day I'll fly away. Nee, je mag meezingen, André. Is geen probleem, hoor.
1: Ja, maar...
0: Oh, wacht even. We doen de muziek iets zachter. Dan komen de zinnen aan. Komen ze aan.
2: What more can your love do for me?
0: Ja, die is goed.
2: When will love be
0: through? En mooi zuiver, hè?
2: With me.
0: We gaan die bon naar je toesturen. Ja, hoe fijn is dat, zeg. De hele huiskamer op de kop daar. Dat is heel goed. De bon komt eraan, André. Ik wens jou een hele...

naar de raad, hoor. De Limburgers die zouden gezegd hebben, one day I'll fly away. Maar dat is natuurlijk weer een hele slechte grap zo voor 2 uur. Ja, Tineke Beemsterboer uit Bennekom die vraagt deze nog op de valreep aan van Mike and the Mechanics. Dit is Over My Shoulder bij Radio Gelderland.

Hij zat nog in Mike and the Mechanics, deze Paul Carrack. Een van de mooiste stemmen in de popmuziek, als je het aan mij vraagt, hoor, bescheiden. Over My Shoulder, zometeen Erik van den Berg. Hem gaan we vragen wat hij tot 6 uur hier allemaal gaat doen. En hij is jouw vriend dan op de radio. Dit is Man for Man.

0: Dam. Dat is een. Zo, heb jij een sprintje getrokken, Erik?
1: Jemig, man.
0: Ja, jij blijft ook maar aan de voorbereiding van je programma hangen.
1: Ik zat helemaal met mijn neus in de oude kranten, in de oude fragmenten. En, nou ja, helemaal geweldig. Maar ik was je ik was niet vergeten.
0: Nee, vroeger toen.
1: Ik heb aan je gedacht. Nee.
0: Nou, kijk, wat dan?
1: Want wie van de drie gaat vandaag, heeft als thema Zandvoort.
0: Oh,
1: het is vandaag de dag van de Grand Prix.
0: Ja.
1: Jij gaat natuurlijk zo meteen weer voor de tv hangen.
0: Zeker.
1: Ja joh, gaat er niet naar zitten kijken?
0: Ja, ik wel.
1: Wat kun je? Het gaat, voor de mensen die het niet weten, is Formule 1.
0: Ja, het is de laatste.
1: Op Zandvoort hebben ze het zo bedacht dat je niet kunt inhalen. Moeilijk kunt inhalen.
0: Dat klopt. Wat wel grappig is, het wordt overal uitgezonden. Hè? Elk betaald kanaal zendt het ook allemaal openbaar uit. Je kunt het gratis kijken vandaag. Ja,
1: maar het is de laatste keer voorlopig weer, hè?
0: Ja, nou voorlopig. Ik denk dat het wel even gaat. Ja, voorlopig. Nou ja, zou het niet definitief zijn?
1: Ja,
0: nou ja, ik weet het niet.
1: Over 10 jaar of zo kan wel weer terug.
0: Zou kunnen. Zou natuurlijk
1: maar,
0: kunnen.
1: Nee, Formule 1, jij bent groot. Ja, ik ben echt zo'n succeskijker, hoor.
0: Ja, ben
1: jij?
0: Ja.
1: Goed gaat, dan kijk ik af en toe eens een keertje.
0: Ja, nou, ik vind het wel leuk. Het is een wedstrijd van nationaal belang. Hè. Dan moeten ze het geloof ik uitzenden. Er zit ook weer wat regelgeving achter.
1: Ja,
0: dus,
1: dat klopt.
0: Vandaar dat allemaal gaat plaatsvinden. Maar jij hebt in de krant.
1: Die heeft ook als thema Zandvoort. Ik denk leuk. En toen dacht ik, ik zend voor jou niet uit van dit middag. Want jij bent echt een Formule 1, dus jij gaat kijken.
0: Ja.
1: Nee, helemaal leuk. Denk je dat hij nog een beetje in de buurt van het podium kan rijden? Want hij begint ergens halverwege het veld, geloof ik.
0: Nee.
1: Hij zal het wel goed erin halen. Maar
0: maar dat kan dus niet vandaag.
1: Verstappen, hè?
0: Nee, 7e gaat hij starten, geloof ik. Hè? Dus dat wordt een beetje dramatisch. Wat ga je trouwens nog meer doen tot 6 uur?
1: We gaan met speciale aandacht terug naar 1977. Een heel leuk fragment van Van Acht. Die was druk bezig een kabinet te formeren. Dat duurde maar. Ik heb echt een hele mooie relativerende quote van Dries Van Acht aan het begin van Alle 13 Goed.
0: Oh, fantastisch. Nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ben nog steeds trouwens op zoek naar de originele foto. Nou, het origineel, maar een goede kwaliteitsplaat van Van Acht en dat was Wiegel. Ja, dat vind ik.
1: Dat ze met z'n tweeën in een restaurantje zitten.
0: Dat is zo'n mooie kenmerkende foto met sigaar en dat ze, dat noemen ze ook wel een beetje de achterkamertjes politiek. Even dat niet negatief, maar dat is zo'n gave foto.
1: Ja.
0: Vind ik nog wel.
1: Zowel Wiegel als Wacht ontstegen ook wel, laten we zeggen, de partijpolitiek. Het waren weer mensen van verbinden en van het hele land.
0: Ja.
1: En dat vond ik altijd mooi, dat die twee elkaar, ondanks andere stromingen en andere opvattingen, elkaar altijd wisten te vinden. En dat met elkaar gingen eten, sigaar erbij, goed glas wijn.
0: Ja, precies. Ik vind het gewoon een hele mooie, kenmerkende foto. Ja, precies. Goed, dat is het dan. Jij bent tot 6 uur, toch?
1: Meestal doe ik tot 6, ga ik om 6 uur weer naar huis.
0: Ja, zou ik ook doen. Ja, moet een beetje aan jezelf blijven denken.
1: Dat hou ik vandaag ook weer.
0: Ja, precies. Erik van den Berg, hij is het, tot 6 uur vanmiddag.

0: Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
9: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
11: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
11: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
13: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
12: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
14: Alle 13 goed. Met Erik

0: Stevie Wonder, Part-Time Lover. 11:11 geweest. We zijn begonnen aan een nieuwe aflevering van Alle 13 Goed. En de rest nog beter, hè? Tot 6:00. De allerlekkerste gouden ouwe. We spelen 4 van de 3. En we gaan met speciale aandacht dus terug naar 1977. Vandaag in 1977. Wat stond er allemaal in de hitparades? Wat was er op televisie te zien? Wat was er op de radio? Komt allemaal zometeen voorbij. Grote namen komen voorbij. Henk Charlie Bosveld van Vitesse bijvoorbeeld. Maar ook Tjöla Ling, ook een voetballer trouwens, want er werd gevoetbald in de Goffert in 1977. Het Nederlands elftal speelde daar in Interland. Ga ik je allemaal laten horen zometeen, daar komen we vanzelf aan. En in 1977 werd er in augustus en in de maanden daarvoor hard gewerkt aan de vorming van een nieuw kabinet. Het CDA was aan zet. Dries van Acht, CDA. En het lukte maar niet, en het lukte maar niet. En er werd maar gesproken, en er werd maar vergaderd. Van informateur naar informateur. En vandaag in 1977, vannacht op televisie, die werd gevraagd. Het is wat, jullie zijn er gisteren alweer niet uitgekomen. Het is een ramp. Nou, daar had Dries van Acht een prachtig antwoord op. Luister, een lesje nederigheid. Een lesje relativeren.
1: Waar ik het als wat moeilijk mee heb in de politiek, dat is die bloedige ernst. Het niet kunnen relativeren. Geen afstand kunnen nemen van het eigen gedoe. We doen nu allemaal alsof er gisteravond een catastrofe gebeurd is. Nou, leuk is het niet, maar het is een gebeurtenis in een klein land, op een kleine planeet, in een groot heelal. Betekent allemaal niet zo geweldig veel.
2: En dit was 1977.

Ach, heerlijk toch? Gisteren draaide ik ook al een liedje van Willem Duin. Hier in de uitzending vandaag de eerste trein naar Zandvoort. Het is toch een beetje de rode draad vandaag in alle 13 goed. Zandvoort, want we spelen wie van de drie zometeen ook rond Zandvoort liedjes. Daar zit Willem Duin dan weer niet bij. Het is 7 minuten voor 2:30. Het is vandaag de dag waarop je nog kunt tellen voor de nationale wespentelling. Ik ben er vanmorgen zelf even voor gaan zitten. Onder de pruimenboom, want waarom daar? Nou, daar liggen wat pruimen te rotten die er zijn afgevallen natuurlijk. 1/2 uurtje geteld, nationale wespentelling. Je kunt ook kijken op tuintelling.nl. 1/2 uurtje kijken, turven en dan doorgeven. Helpen we de wesp en de onderzoekers. 13 goed, Phil Collins, Something Happened, On the Way to Heaven.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
13: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
12: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
14: Het is bijna 2:30 geworden. Ira, gemeente Bronckhorst, 20,4 graden. En in Epe, daar is het 18,8. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Kan een lokaal buitje komen, maar die kans is niet groot. Mix van wolken en zonnige periode bij zo'n 21 graden. Blik op het Gelders nieuws. Een Harley-Davidson-rijder is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op de Achterveldseweg in Achterveld. Een automobilist zag de motorrijder over het hoofd. De vrouwen van De Graafschap hebben hun eerste zege op de Eredivisie in de Eredivisie behaald. De ploeg won in Doetinchem met 1-0 van Heerenveen. Het enige doelpunt kwam op naam van Samia Hazani. Meer nieuws lees je natuurlijk op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. In alle 13 goed zometeen. David Bowie. En Sound and Vision.
15: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
16: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
17: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
16: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op Nama.nl.
18: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
19: Een programma waarin creativiteit een belangrijk

Love, Resurrection, Alison Moyet, hier in alle 13 goed. Vandaag neem ik je mee terug naar 1977, de 23e augustus. Wat stond er toen allemaal in de hitparade? Deze stond er ook in. Rob de Nijs en het werd zomer. Zometeen kijken we eventjes de Afro Sportpanorama en dan horen wij Henk Charlie Bosveld, Arnhemse voetballegende.

0: Het werd zomer, Rob de Nijs. 12:30 geworden.
1: Dat was toen.
0: Augustus 1977. We kijken even in de krant van toen, maar we kijken ook even naar de televisie. Want AVRO Sportpanorama die had een special over de start van het nieuwe eredivisie-seizoen en maakte een rondje langs de velden. Ze kwamen onder meer in Arnhem, gingen ze bij Vitesse kijken, het gepromoveerde Vitesse, waar good old Charlie Bosveld meedeed. Het is 1977 en Charlie gaat zo meteen zeggen: dit wordt mijn laatste seizoen. Nu weten wij met terugwerkende kracht dat ze hem blijkbaar nog wel hebben overgehaald, want hij bleef nog voetballen tot 1979 bij Vitesse. Kwam in de periode 73 tot 79 tot 191 wedstrijden. Terwijl hij in een eerdere periode ook al een heel seizoen voor Vitesse had gespeeld. Hè? Augustus 1977. AVRO Sportpanorama begint met deze tune.
2: Nieuwkomer Vitesse begroeten deze zomer de nieuwe aankopen Blijenberg, Hendricks en Meijers. Maar zullen aan het eind van het seizoen de 36-jarige Henk, oftewel Charlie Bosveld, uitwijven.
3: Ik heb nou besloten om eigenlijk maar eens een keer punten achter te zetten. Ik heb het al 3 keer gezegd, maar dit wordt echt mijn laatste jaar. Ik krijg aan het einde van het jaar een afscheidswedstrijd. En dat vind ik een leuke manier van afscheid nemen. En dan is het punt aangekomen. Maar ja, nou we eenmaal in de Eredivisie zitten, wil ik dus maken, of het een Sparta is of een ander, maakt niet zoveel uit. Want ik vind alle wedstrijden toch nog een keer een belevenis in de Eredivisie.
1: En dit was 1977.

Vandaag in 1977 trad zij op de Nederlandse televisie in Op losse groeven. Tembi, Take Me Back to the Old Transvaal. Want er zit ook wat Zuid-Afrikaans in. En dan, nou, dan mocht je toch meedoen met Op losse groeven. Tussen alle Nederlandstalige liedjes verder. Gerard de Vlieg die was vandaag in 1977 11 jaar. Hij zegt, ik luisterde in de tijd naar Mi Amigo. De zeezender, zou je de tune van een van de zeezenders willen draaien uit 1977? Ga ik vandaag zeker even doen. En je zegt, je luistert naar Frank van der Mast, oftewel Jan de Hoop. Daar heb ik denk ik ook nog wel een fragmentje van. Ga ik zo meteen eens eventjes opzoeken. Nu naar Cat Stevens. Hier op Radio Gelderland. De lekkerste gouden ouwe op zondagmiddag. Morning has broken.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
9: eSIM. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
11: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, zometeen. Het volgende uur van alle 13 goed gaat beginnen met deze legendarische klanken. Ah, dan weet je het wel, toch?
15: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
16: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
17: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
18: Mijnleesbril.nl.
16: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
8: wonen.nl.
19: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
20: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: lekker plaatje. The Stranglers, Skin Deep. Zondagmiddag. Het is dus Nationale Wespentelweek. Vandaag kun je nog meedoen aan een wespentelling. Half uurtje zitten, je telt hoeveel wespen je ziet. Als je trouwens, zoals ik zag 2 of 3 wespen. Die kwamen op een gegeven moment allemaal wel meerdere keren voorbij. Dan mag je ze maar 1 keer tellen natuurlijk. Wespenstichting.nl voor alle informatie. Ik kreeg nog een berichtje daarover trouwens. Van Gerry, die zegt, ik heb ook zitten tellen, maar ik was gauw klaar. 0. Nada, geen klanten. Meestal komen ze pas rond september bij mij, dus we hebben nog eventjes. We hebben trouwens wel een regel hier thuis. Ik zet een pot met jam op de schuur. Dan laten ze me in de tuin verder met rust. Dat werkt prima.
1: Dat was toen.
0: Nou, die tip pakken we nog mooi eventjes mee. Dankjewel, Gerry, daarvoor. Augustus 1977, op televisie konden we kijken naar Op losse groeven. Giel Montagne met snor en keurig in het pak presenteerde het programma. Te gast waren onder meer Rob de Nijs, hij zong Het werd zomer. Die heb ik al laten horen vanmiddag in Alle 13 goed. Tembi kwam voorbij, Take Me Back to the Old Transvaal. Ook die heb ik al laten horen. En ook te gast bij Giel Montagne, Normaal.
2: Oerend hard kwamen ze in dit preet. Oerend hard kwamen ze ook iedere keer weer terug in Op losse groeven. Maar inmiddels hebben ze ook weer Oerend hard, een nieuwe single die alweer hoog in de hitpreet staat. Maar we konden het nauwelijks bijbenen met onze uitzendingen. Dus vandaag voor het eerst vertoond in Op losse groeven. En dat zal ongetwijfeld straks ook alweer een derde en een vierde geven. Want die jongens die weten toch echt wel wat muziek maken is. En die weten toch ook wel hoe ze iedere keer weer de wereld in Nederland moeten verbazen. De nieuwe hit van de groep Normaal, hier is Ali.

Bob en Earl, de Harlem Shuffle. Zometeen spelen we Wie van de Drie. Thema is Zandvoort. Ik werd geïnspireerd omdat vandaag de Formule 1 nog één keer op Zandvoort wordt verreden. Voor de mensen die dat niet volgen en het ook niet willen weten, ik ga er iets over vertellen. Moet je nu je oren gauw eventjes dicht doen. Want Max Verstappen is in de eerste de beste ronde van de baan geraakt en zijn auto aan puin gereden. En is gelukkig wel ongedeerd uit het wrak gestapt. Lopende terug naar de start-finish locatie. Maar de allerlaatste Grand Prix zit er dus op. Max Verstappen, wat een deceptie. Vooral die oranje fans daar.

wonderschone Jackie De Shannon. What the world needs now is love. We spelen deze zondagmiddag wederom wie van de drie. Op het spel staat een leuk Radio Gelderland pakket. Daarin zit chocolade, er zitten een aantal leuke gadgets en natuurlijk de stickers van alle 13 goed. De vraag is, drie fragmenten. Welke van deze drie liedjes gaat over badplaats Zandvoort? Ze gaan alle drie over strand, ze gaan alle drie over een badplaats, maar eentje gaat slechts over Zandvoort.

Welke gaat over Zandvoort? Laat het weten via de Radio Gelderland WhatsApp. Zet hem in je telefoon. 06 22 22 13 42.

0: We stoppen ermee, zingen ze aan het einde. Nou, dat deden ze dan ook. The Doors en Touch Me. We gaan vandaag meerdere keren terug naar augustus 1976. En Gerrit, die zei, ik was toen een jaar of 11... en ik luisterde naar Radio Mi Amigo met onder meer Frank van der Mast. En Frank van der Mast, dat was de zeezendernaam van Jan de Hoop. Ik heb even gezocht voor je en ik heb het ook gevonden. Klein fragmentje voor Frank, oftewel Jan, het nieuws lezen. Vanaf zee, hè, bij Veronica zaten de mensen wel vaak gewoon op het land. Grotendeels bij Mi Amigo zaten ze gewoon echt op het schip. Dus die Jan de Hoop is heel wat keertjes zeezieker geweest, denk ik daar. Luister goed, 1976 was dit fragment.
1: Dan het weer voor vandaag. Droog en zonnig weer met later op de dag van het noorden uit binnendrijvende wolkenvelden. Eerst weinig wind, later zwakke tot matige noordelijke wind. Vanmiddag kunnen de temperaturen oplopen tot ongeveer 4 graden. Tot zo.
0: Ja, grappig toch allemaal. Mi Amigo, en je vraagt om de tune of een tune van een zeezender. Maar dan moet dat ook wel even de tune van Mi Amigo zijn natuurlijk, Gerard. Hè? Bronx. Radio Mi Amigo.

Zou Jan de Hoop er nou heel weemoedig voor worden nu hij deze tune weer hoort? Want hij denkt, ach, die gouden oude tijd. Die heerlijke tijd dat ik daar zat nieuws te lezen op een schommelend schip. Of zou hij denken, ik ben blij dat ik tegenwoordig gewoon in de studio zit op een stoel die niet schommelt. Dat zou kunnen natuurlijk, hè. Radio Miamigo, nog eventjes een paar jingletjes van het station. Want dat is altijd leuk natuurlijk om dat te kunnen laten horen.

0: Amigo. Zometeen gewoon weer door. Radio Gelderland met Gelders Nieuws en een blik op de thermometers.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
0: Het is 1:30 geworden. Even kijken in Wamel op de thermometer. 21,5 graden in Teugen. 20 graden precies. Even kijken naar het Gelders Nieuws. Wat hebben we allemaal? Nou, de verongelukte Ruben Fortuyn, de tractorsportspeaker, is tijdens tractorpoeling in het Brabantse Halsteren vandaag herdacht. De 55-jarige commentator uit Goessen kwam deze week om het leven bij een auto-ongeval in de Amerikaanse staat Ohio. En de vrouwen van De Graafschap, we hebben het dan over Eredivisie voetbal, hebben hun eerste zege geboekt op Eredivisie-niveau. De ploeg won in Doetinchem met 1-0 van Heerenveen. Meer nieuws op gld.nl en natuurlijk in de Omroep Gelderland-app. Zometeen uit augustus 1977. I Feel Love, Donna Summer.
10: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
10: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
13: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
12: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.
13: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
14: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Paolo Conte en Max.
1: Dat was toen.
0: We zitten in augustus 1977 en in De Goffert in Nijmegen werd een interland gespeeld. Nu heb ik het even nagezocht. In de geschiedenis heeft er slechts 3 keer een interlandwedstrijd van het Nederlands voetbalelftal plaatsgevonden. Maar alle 3 keren werd er wel gewonnen. Je zou zeggen, never change a winning team. Speel vaker interlands in De Goffert. Maar goed, de tegenstander was 2 keer IJsland, 1 keer Finland. Dus dat verklaart die statistieken dan misschien ook wel weer, hè. 1977, augustus, Nederland speelde tegen IJsland.
2: Dit is NOS Langs de Lijn.
3: Nederland tegen IJsland, hier is Heinz.
4: En dan een tikje van Wim van Hanegem, doelpunt!
5: En die 4e hoekschop wordt voor de verandering genomen door Willy van der Kerkhof. En in de richting van Wim van Hanegem, die komt hem, is het fraai om, is

0: Nee, die bal gaat niet over de doellijn. Wat een paniek daar. Oh, het is weer een doelpunt. Ja hoor. Oh, 3-0. Dit keer is het Johnny Rep. Ik zei het al.
1: Geschoten en gescoord. Jazeker wel.
2: We herhalen nog even dit laatste doelpunt.
3: Geschoten en gescoord. Jazeker wel.
4: Dat laatste was een staaltje VPRO radiohumor. De herhalingen gingen altijd in slow motion natuurlijk op televisie. En op radio dus ook. Leuk gedaan. Augustus.

Radio Gelderland. Het is 4:07 geworden. Je luistert naar alle 13 goed tot 6 uur. De lekkerste gouden ouwe uit de jaren 60, 70 en 80. En deze kwam uit die laatste categorie. We spelen Wie van de Drie rond een leuk pakketje met spulletjes van de Radio Gelderland. Chocolade, gadget en natuurlijk de stickers van alle 13 goed. De vraag is, welke van deze drie liedjes gaat over Zandvoort? Wie van de Drie?

Ze gaan allemaal over zand, zon en strand. Maar er gaat er maar eentje echt specifiek over Zandvoort. En welke is dat? Als ik kijk naar de gokjes die tot nu toe zijn binnengekomen, dan gaat ongeveer de helft naar één keuze. De andere helft gaat naar een andere keuze. En er is één keuze waar volgens mij zo eigenlijk helemaal niemand op heeft gestemd. Dus, maar goed, de helft heeft het dus ongeveer goed en de helft heeft het dus ook ongeveer fout. Welke denk jij dat het is? Laat het weten via 06 22 22 13 42, de WhatsApp. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Hey!
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Hey Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Leren mediteren. Zen.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.

0: Zometeen ga je die krijgen, splitsing, wind en zeilen. Maar nu toch de hoogste tijd, zou ik zeggen, voor het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
3: Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
2: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier kampeeroase.nl.
4: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
5: Mijnleesbril.nl.
6: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Alle 13 goed. Met Erik van

0: Splitsing, Wind en Zeilen.
1: Top op topper.
0: Vandaag komt de top op topper ook uit de hitparade van vandaag in 1977. Dat is een PZN. Ze waren te gast bij Top op, niet in een reguliere studio-uitzending, maar op een locatie. Het was namelijk de 300ste aflevering van Top op, die werd gevierd in de zomer van 1977. En tal van Nederlandse artiesten werden uitgenodigd om daar naartoe te komen. En er werden behalve optredens ook interviews gehouden. Dus ook met de Volendammers.
2: En inderdaad, een aantal mensen hier van BZN. Trouwens, wat betekent eigenlijk BZN? Leg dat eens uit.
3: Band zonder naam.
2: Band zonder naam. Verzinnen ze andere naam? Dat is, vind ik maar niks eigenlijk.
4: Als de LP uitkomt.
2: Als de LP uitkomt, dan krijgen we dus een nieuwe naam. Uitstekend. Jongens, in ieder geval binnengekomen op 26 van Hilversum naar Spanje, naar Sevilla.

0: Wie van de drie?
1: We gaan Wie van de drie spelen en dat doen we vandaag met Lucy in Duiven. Ja, ik heb het met iedereen gespeeld natuurlijk, maar Lucy behoort tot de mensen die denkt dat ze het goede antwoord wel weet. Lucy, goedemiddag.
2: Hallo.
1: Hoe is het in Duiven vandaag? Heb je nog wat leuks ondernomen?
2: Ach, ik heb even koffie gedronken bij de buurvrouw en ik zit lekker te borduren, dus lekker relaxed vandaag. Hè?
1: En wat ben je aan het borduren?
2: Een plaatje voor mijn eerste kleinkind wat eraan komt straks.
1: Oké, dan ga je ben je al bezig om iets leuks te maken. Maar is dat de bedoeling dat?
2: Ik ben al bezig.
1: Maar moet het in een lijstje komen of zo? Wat,
2: ja, inderdaad.
1: Ach, wat leuk. En lig je op schema ten tijde van de uitgerekende datum? Ben je er wel klaar mee?
2: Nou, dat denk ik niet. Ja, ik heb nog 12 weken, dus.
1: dat gaat lukken, dat gaat lukken.
2: Ja hoor.
1: We spelen vandaag een spelletje rond drie liedjes over strand. Maar eentje gaat echt over Zandvoort. Ik laat ze nog even één keertje horen en dan aan jou de vraag. Welke ging ook echt over Zandvoort?

0: Vakantie. Ja, je zingt ze allemaal mee, maar eentje ging pas echt over Zandvoort.
1: Ja.
0: Nou, Lucie, welke was dat? Was dat A, B of C?
1: Nee, dat was A, de eerste.
0: En welke artiest is dat?
1: Dat was de Pasadena Dream Band.
0: Ja, helemaal goed. Die gaat over Zandvoort en de andere twee gaan wel over strand, maar gaan niet over een specifieke plaats. Dus nee, je hebt het helemaal goed. We stoppen wat aardigheetjes in een envelop en dat komt naar Zandvoort toe, zou ik zeggen. Nee, dat komt naar Duiven toe.
1: Helemaal goed.
0: Dat, hartstikke goed. Hey, hartstikke veel mooi om naar uit te kijken, dit eerste kleinkind.
1: Ja, inderdaad.
0: Geweldig, 12 weken. Ja. Ben je er al zenuwachtig voor?
1: Ik ben er niet zenuwachtig voor, nee hoor.
0: Nee hoor.
1: Ik ga ervan uit dat alles goed komt.
0: Ja, natuurlijk. En wel echt iets om naar uit te kijken natuurlijk. Geweldig leuk,
1: zeker,
0: geweldig
1: zeker.
0: Leuk.
1: Ja.
0: We stoppen het in de envelop, het komt naar Duiven. Leuk dat je meedeed, Lucie.
1: Fantastisch, dankjewel.
0: Tot de volgende keer. Hoi hoi.
1: Hoi.

Goed, meer bands hadden dat goed. Ongeveer 50% van de mensen zetten het geld in op A, Pasadena Dream Band. De rest allemaal op Als ik de golven aan het strand zie van Ria Valk. Maar dat gaat helemaal niet over Zandvoort. Dat gaat over vakantie en strand in zijn algemeenheid. Wist je trouwens dat dat een cover is, of eigenlijk bewerking? Het is een melodie, een muziekstuk van Herb Albert. En zij heeft daar een tekst over laten zetten. Zij heeft dat gezongen. En nu ga ik zo meteen instrumentaal fenomenaal het origineel dus laten horen. Dan denk je, hey, zit dat zo in elkaar? Ja, zo steekt dat in elkaar. Op weg naar het nieuws van 9:30. Met Elton John. I guess that's why they call it the blues.

0: Radio Gelderland.
1: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent. Met

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
6: Het is 1:05. In Krachtighuizen, dat is gemeente Putten, 19,8 graden. In Gelselaar, Berkeland, 21,6. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Er kan sporadisch een buitje overtrekken, maar dat zal niet veel zijn. Mix van wolken, zonnige periode, 21 graden. Morgen wordt het droog met maxima van 22, 23 graden. Blik op het Gelders nieuws. Aan de Drostlaan in Asperen is vannacht een auto volledig uitgebrand. De brandweer kon een naastgelegen auto nog net op tijd verplaatsen. De oorzaak van de brand is onbekend. Er wordt een onderzoek gedaan. Tractorsportspecialist en speaker Ruben Fortuyn is herdacht tijdens een tractorpoeling in het Brabantse Halsteren. De 55-jarige commentator uit Goessen kwam dinsdag om het leven bij een auto-ongeval in de Amerikaanse staat Ohio. Meer nieuws op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. In alle 13 goed zo direct deze.
7: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
8: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
8: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
11: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
12: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
13: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
14: Klok klaar, band klaar, muziek klaar, start de...

Memories, Earth and Fire. Zometeen, als we weer teruggaan naar augustus 1977... heb ik een heel leuk fragment. Zeker voor mensen uit Doetinchem en omgeving. In 1977 had je Spel zonder grenzen op televisie. En de laatste aflevering, dat was in Doetinchem met Team Doetinchem. Onder meer van de partij. En het leuke is, ik heb een heel leuk fragment gevonden waarin de teamleden worden voorgesteld. Dus heb je meegedaan of ken je iemand die heeft meegedaan, moet je zometeen zeker even luisteren. Ik heb zometeen direct Nick Kershaw.

0: 5 worden alle 13 goed. Nick Kershaw, wouldn't it be good?
1: Dat was toen.
0: We kijken in augustus 1977 op televisie naar Spel zonder grenzen. Serieprogramma's waarin teams het tegen elkaar opnemen uit verschillende landen. Elke keer één team uit Nederland. En in de laatste aflevering van het seizoen van de zomer werd Nederland vertegenwoordigd door Team Doetinchem. En de opnames waren ook in Doetinchem. En ik heb in het verleden al eens een keer fragmenten daarvan kunnen laten horen, maar dankzij de schatkamer van beeld en geluid, het archief van de publieke omroep, heb ik nog meer fragmenten boven water weten te krijgen van die televisieserie Spel zonder grenzen. Zo ook de introductie van Team Doetinchem. Dat is ook hartstikke leuk als de familie van je heeft meegedaan bijvoorbeeld. Of je woont in Doetinchem, je kent veel mensen in Doetinchem, misschien zit er wel een bekende van je tussen. Het is trouwens een heel uitgebreid team geweest, dus ik heb niet alle teamleden in de montage gelaten. Anders waren we 5,5 minuut bezig. Ging me ook weer een klein beetje te ver. Spel zonder grenzen, Team Doetinchem.
2: De Nederlandse ploeg die vanavond in Spel zonder grenzen hopelijk een glansrol zal spelen, is het team van Doetinchem. En dat team wordt aangevoerd door de captain Joop Keizer. Hij is 26 jaar en gehuurd en leraar lichamelijke opvoeding. Henk Beumer is 28 jaar en een politieagent. Hans Bloem, 22 jaar, ongehuurd en technisch ambtenaar. En dan Flora de Braak Jonkman, 23 jaar, gehuurd en groepslijster zwakzinnigenzorg. Gerard Terhorst, 29 jaar, gehuurd en filiaalhouder. Zijn grote hobby is vogels, vooral groene parkieten. Bovendien doet hij aan tennis en hij doet mee aan Spel zonder grenzen om eens wat meer ervaring in de sport op te doen.
1: 1977.
0: In de hitparade. Augustus 1977. En we zingen even lekker mee met de Havenzangers.

0: Oh, Lori, de Alessi Borders, augustus 1977. We gaan op de instrumentale tour.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: En ik was eigenlijk van plan om iets anders te laten horen, maar ik had dus zo net in de Wie van de Drie, drie fragmenten over liedjes over het strand. Een van de liedjes was Als ik de golven aan het strand zie, dan denk ik aan de vakantie, Ria Valk. Legendarisch nummer natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, ik wist het helemaal niet, maar dat is een bewerking van Serving Senorita door Herb Albert, Tijuana Brass. Legend Herb heeft die melodie gemaakt en gespeeld. En later is daar dus een tekst over gezet en werd het Als ik de golven aan het strand zie. Nou, zo leer je toch weer wat bij. Je kunt ook niet alles weten tenslotte natuurlijk, hè. Toen dacht ik, dat is leuk om die te laten horen in instrumentaal fenomenaal. Herb Albert, Tijuana Brass, Serving Senorita.
1: Instrumentaal fenomenaal.

0: Radio Gelderland.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
7: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
6: Nama, van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
7: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
0: Radio Gelderland, het nieuws van 5 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? Per ongeluk een schorpioen meenemen in je jaszak als je uit een vakantieland terugkomt. Je kijkt wel raar op natuurlijk, hè? Zometeen, alle 13 goed. De favoriete top 3 brengt ons onder meer Landslide van Fleetwood Mac. En deze heb ik ook nog voor je. Queen. Another one bites the dust.
10: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
10: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Vope, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
13: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

Another One Bites the Dust van Queen. De favoriete top 3 van vandaag, samengesteld door Gerry Evers. Hij heeft 3 mooie liedjes uitgekozen. Zometeen Running on Empty, Jackson Browne. En zijn eerste keus, Landslide, Fleetwood Mac.

0: Mooie keus van Gerry Evers, Running on Empty, Jackson Browne. We hebben er nog eentje te goed in zijn favoriete top 3.
1: Nummer 1.
0: Free Falling, Tom Petty.

0: Nummer 1 van Gerry. Tom Petty, Free Falling. Vandaag neem ik je met 13 hits uit de hitparade van augustus 1977 mee terug naar de tijd van toen. Augustus 1977 was een interessante discussie gaande rond vrije dagen. Rond paaldagen om precies te zijn. Er werd gediscussieerd of het niet mogelijk zou kunnen worden om een paar keer per jaar een baaldag te kunnen gaan opnemen van je werk. Dus dat je niet hoefde ziek te melden, maar gewoon een baaldag zou mogen hebben. Nou, de discussie werd gevoerd en er werd ook over gesproken op de televisie. Maar het kwam er uiteindelijk niet van.
1: En dan laten we u in ons laatste onderwerp van vanmiddag kennis maken met een nieuw woord: baaldagen. Baaldagen, dat zijn dagen waarop je voelt dat je niet naar je werk kunt gaan. Je bent niet echt ziek, je hebt geen buikpijn of een gebroken been en de dokter kan niet echt iets constateren, maar je voelt je wel ziek. De Postcheck en Giro-dienst gaat onderzoeken of het mogelijk is dat werknemers op zulke dagen gewoon vrij kunnen nemen zonder dat er een dokter bij hoeft te komen en met doorbetaling van het salaris.
0: 1977. Ja, dat laatste, dat zal wel het struikelblok zijn gebleven. En een baaldag opnemen en dan ondertussen nog loon krijgen ook nog. 1977. Mr. Walkie Talkie. Wie kent dit nog?

0: Weet je nog wie erachter zat? Wie was eigenlijk Mr. Walkie Talkie? Het was Dravi Deutscher, de man van Marmorstein und Eisenbricht. Die deed het wel vaker. Die heeft geloof ik al 40 keer onder een andere naam muziek gemaakt. Waaronder dus als Mr. Walkie Talkie in de zomer van 1977. Be my boogie woogie baby. Komende week, even opletten, want komende week maak je nog één keer kans op een schitterende elektrische fiets ter waarde van 3500 tot misschien wel 4000 euro.
1: Zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische.

0: Blondie was op speciaal verzoek, heb ik die er eventjes bijgezocht. Geen enkel probleem natuurlijk, als je nog een verzoekje wil hebben, dan moet je wel snel zijn natuurlijk. Want alle 13 goed is nog tot 6 uur met de lekkerste voor het laatst bewaard. En dan wordt dit keer een schitterende en ook lange track van Bruce Springsteen.
1: Radio Gelderland. Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
3: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
0: Het is 1 minuut voor 5:30 geworden. Dus even kijken, is Speult bij Ermelo op de thermometer 19,1 graad. Hulshuizen, gemeente Lingewaard, 20,6 Hulhuizen. Stapelwolken lossen op, er volgt een overwegend heldere avond met temperaturen dalend naar 6 tot 10 graden. Morgen overdag veel zon, droog en een graad of 22. Een blik op het Gelders nieuws. In Nijmegen is een 29-jarige man uit de gemeente Land van Kuik aangehouden na een geweldsincident in het Kronenburger Park. De politie zoekt nog getuigen, ondanks dat het onderzoek in het park is afgerond. Aan het Rosslaan in Asper is vannacht een auto volledig uitgebrand. De brandweer kon een naast het gelegen auto nog net op tijd verplaatsen. En de vrouwen van de Graafschap die hebben hun eerste zege in de Eredivisie geboekt. De ploeg won in Doetinchem met 1-0 van Heerenveen. Meer nieuws natuurlijk op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En verkeer, nou, daar kan ik heel kort over zijn. Zondagmiddag 5:30, we rijden lekker door.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
5: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
6: Alle 13 goed.

0: to be.
1: Valerie, Steve Winwood.
2: Dat? Was toen.
1: Vandaag heb ik je mee teruggenomen naar augustus 1977. Hits uit de hitparade van toen. Met onder meer Mr. Walkie Talkie, die we zo net hebben gehoord. Dat bleek dus Dravi Deutscher te zijn. Ja, die heeft een hele keur aan pseudoniemen gebruikt in zijn leven. Be My Boogie Woogie Baby. Nou, het was niet het meest muzikale hoogtepunt van zijn hele carrière natuurlijk. Maar ik werd er wel heel vrolijk van. En we hebben er nog een aantal te goed. Waaronder een plaat die toch de muziekgeschiedenis wel een flinke schop onder de kont heeft gegeven. Namelijk I Feel Love van Donna Summer.
2: Dit was 1977.
1: Want dit was een plaat die misschien wel de zet richting de house muziek uiteindelijk heeft gegeven. Dat pulserende, die beat. Dat ging nog een stapje verder dan de reguliere disco.

raden van toen. Als je het dan toch hebt over foute platen, voor zover iets bestaat als foute platen, dan is dat toch wel de volgende. Het heet Das Jodelding. Ik wil er toch eventjes een stukje van laten horen. Das Jodelding, I Like Gemütlichkeit, door Disco Fritz en his Sauerkrauts. Gejodel en disco in één single.

Ook zij stonden in de hitparade in augustus 1977. Sommige mensen willen dit wel eens een keertje fout noemen. Ik vind het bovenal wel gezellig hoor. De dames Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie. Bovendien als ik kijk naar de

Jodelen, discobeat, dat kan allemaal. En Disco Fritz en his sauerkraut. Alleen al de naam van de band is helemaal goed, wat mij betreft. Je hebt nog de nummer 1 te goed van vandaag in 1977. Nummer 1.

Cocaine. Nou, het was een lekker afwisselende hitparade vandaag in 1977. En dit was de nummer 1. Cocaine in my brain, Dillinger. Maar we hadden ook de softpop van Alessi met Oh Laurie. We hadden de havenzangers met Als de klok van Arnhem-Muiden. Mr. Walkie Talkie met Be My Boogie Woogie Baby. Jodel Frits. Het kwam allemaal voorbij. I Feel Love, Donna Summer. Ja, heerlijk toch? Zo'n afwisselende hitparade vandaag in 1977. En je hebt er nog één goed voor mij. De allerlaatste. Wie gaat de deur dicht doen? Nou, dat is De Bos zelf. We gaan naar 1975. Born to Run, het album. Daarop staat onder meer Jungle Land. Lang nummer, mooi nummer. Met een iconische saxofoon-solo door Clarence Clemons. En dat nummer, dat werd vaak gespeeld. Live tot het overlijden van Clarence Clemons. Toen voelden ze toch wel enige schroom om dat nummer nog te gaan uitvoeren. Want dan moest de nieuwe saxofonist dat dan gaan spelen. Ja, ga je toch vergelijken. Is toch vervelend. Maar op een dag werd Jake Clemons toegevoegd aan de E Street Band. Hij is familie van Clarence Clemons, zijn neef. En die durfde het wel aan en dat voelde allemaal goed. Dus sindsdien wordt Jungle Land ook wel weer gespeeld bij concerten van Bruce Springsteen. Met deze iconische plaat gaan we alle 13 goed van vandaag besluiten. Een hele fijne avond.

0: Radio Gelderland.
1: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende weken aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: mij gebeurd. Ja, toch? Dat was wel.
1: Zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-1 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In Gaza zijn 2 mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen, onder wie een kind van 4. 7 mensen raakten gewond, melden Palestijnse bronnen. Onder meer een vluchtelingenkamp werd onder vuur genomen. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. In het zuiden van het gebied werd een Israëliër van 24 gestoken met een mes, waarschijnlijk door een Palestijn. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl. En wie weet, zie ik je snel.
5: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Al dagenlang stroomde X vol met voorbeschouwingen van de zomergastenuitzending met Sigrid Kaag. Allemaal van types die vooraf al lang wisten dat het waardeloos zou worden. Want Kaag deugt natuurlijk voor geen meter. Ze is elitair, ze is vriendin van Hamas en trekt als D66er in het geheim overal aan de touwtjes. Natuurlijk bijna allemaal gepost door anonieme toetsenbordridders die het overduidelijk niet kunnen hebben dat deze vrouw meer in haar mars heeft dan al deze droeftoeters bij elkaar. En dan kun je alleen maar denken, get a life. Zorg dat je zelf iemand wordt. Dan kun je heel, heel misschien ooit een klein beetje in haar schaduw staan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vandaag deed het Formule 1-circus waarschijnlijk voor het laatst Nederland aan. Maar misschien is er toch nog een mogelijkheid voor een doorstart. U hoort er straks meer over. Hij is wereldberoemd als acteur. Maar wist u dat Anthony Hopkins ook jarenlang klassieke muziek componeert? Deze week kwam een album uit met zijn composities. En dat roept vanzelf de vraag op, is Hopkins nou wel of niet een begenadigd componist? En in de maand augustus ontvangen we elke week een genomineerde voor de Herman Debuutprijs. En vandaag is dat Anna Sijbrands over haar debuut Tijgerstreep. Maar eerst het nieuws van
1: zondag 23 augustus.
2: Sigrid Kaag is 10 jaar geleden gevraagd om secretaris-generaal te worden van de VN. Dat zei ze vanavond bij Zomergasten.
3: Nou, sterker nog, 10 jaar geleden zijn de Amerikanen rond de lijn gekomen en hebben aan Nederland destijds gevraagd, kunnen jullie niet eventueel Sigrid Kaag beschikbaar stellen?
2: Maar volgens haar was Nederland met andere dingen bezig.
3: Nederland is niet altijd het beste land om campagne te voeren. Dus het kon niet veel erbij hebben. Dus het is gewoon op zijn beloop gelaten.
2: Erg vindt ze het niet.
3: Ik heb daar nooit om getreurd, want ik leef niet voor functies. Ik doe wat er op mijn pad komt en soms kun je je nek uitsteken en soms is het niet aan de orde.
2: Maar zeg nooit, nooit.
3: Als het op mijn pad ligt, dan steek ik mijn vinger op.
2: Onrust bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord.
4: Enorm geknal nu. Makkeli zegt, ga maar even naar binnen toe.
2: Vuurwerk en fakkels werden afgestoken in het Feyenoord-vak.
4: Die vuurpijlen, die eindigen dan boven het veld.
2: Maar de pijlen gingen ook richting de Cambuur-fans, zag de scheidsrechter.
5: Ik zag ze echt wegrennen en wegduiken. Ik zag het ook ontploffen bij de tribune. Dus dat is, ja, ik heb dit nog niet eerder meegemaakt.
2: 5 Cambuur-supporters zijn gewond geraakt.
6: Nee, is waardeloos. Maar dit is natuurlijk niet wat je graag ziet of helemaal niet wil zien.
2: De toeristenbelasting in Amsterdam is al aan de hoge kant.
7: Maybe 10%, 5%.
8: It's 12.5.
9: Oh, really? Oh.
2: Maar een nachtje in de hoofdstad wordt nog duurder, namelijk 20%.
10: Seriously? That's BS. Why are you going to raise the tax even higher?
2: Nou, om het massatoerisme tegen te gaan. Flauwekul, zegt de horeca.
11: De toerist die blijft toch wel komen. Maar vooral de zakelijke gasten, we zien dat die wegblijven. En daar heeft de stad weinig last van.
2: En het schrikt de toerist trouwens ook helemaal niet af.
12: 30 euro, you know, it's not like it's another 1000 euro. No, I don't think it would stop me from coming.
2: Een flinke domper in Zandvoort was te zien bij Viaplay.
13: Verstappen.
2: Helaas wel, het ging al snel mis.
13: Verstappen na 1 ronde racen in de laatste Grand Prix van Zandvoort.
2: En dus teleurgestelde fans.
14: Het is een tragedie, hè? Echt erg.
2: Een deel van de tribune liep al snel leeg.
15: Ja, we gaan naar huis toe. Ja? We kwamen voor Max en Max ligt eraf. Zo jammer.
16: Misschien kunnen we thuis het finish nog zien.
2: Max kijkt er zelf met een dubbel gevoel naar.
17: Ja, ik had natuurlijk liever een betere laatste wedstrijd gehad. Maar over het algemeen is het natuurlijk allemaal veel positieve en mooie momenten.
2: Maar de fans zijn ontroostbaar.
18: Super lang gewacht en dan is het eindelijk zo ver en dan crasht hij.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Jeroen van Kan.
8: De Chinees die het brein was achter de diefstal van bedrijfsgeheimen bij ASML heeft een notering aangevraagd op de beurs van Shanghai. Dat schrijft het FD. Onder zijn leiding werd voor een fortuin aan bedrijfsgeheimen gestolen bij de fabrikant van apparatuur voor halfgeleiders.
2: Een aantal jaren na zijn vertrek bij ASML richtte hij in China een bedrijf op dat dankbaar gebruik maakt van de gestolen kennis. Als de beursgang wordt goedgekeurd, kan de beurswaarde oplopen tot zo'n 1,5 miljard euro.
8: De EU moet meer doen om het internationaal strafhof te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Dat zegt de Raad voor Europese Balies, dat is een overkoepelende advocatenorganisatie. Trouw schrijft daarover. Vorige week kondigde de VS nog nieuwe sancties aan tegen het strafhof.
2: Zo werden de voorzitter van het hof en een Senegalese advocaat op een sanctielijst gezet. Eerder gebeurde dat al met 8 rechters en een hoofdaanklager. De Nederlandse Orde van Advocaten, die ook is aangesloten bij de organisatie, zegt tegen de krant dat er snel iets gedaan moet worden. Anders breidt de intimidatie van de VS zich uit als een olievlek, zo vrezen ze.
8: En dan een opmerkelijk reportage in NRC over de soefistische Bektashi-gemeenschap. De verslaggever van de krant spreekt in de Albanese hoofdstad Tirana met de Amerikaan Christopher Hyland. Hij adviseerde Bill Clinton, was betrokken bij vredesbespreking in Noord-Ierland en nu heeft hij een nieuwe missie gevonden.
2: Hij werkt als speciaal gezant aan het stichten van een soeverein staatje voor de Bektashis in een buitenwijk van Tirana. De miljoenen aanhangers van de islamitische geloofsgemeenschap hebben namelijk geen eigen land. En dus moet er, naar voorbeeld van het Vaticaan, een mini-staat komen, vindt Hyland.
8: Ja, de Albanese premier Rama ziet er wel iets in. Hij wil de gemeenschap, met veel aanhangers in Albanië, een gebied geven van 11 hectare. De soevereine staat van de Bektashi-orde moet de officiële naam van het land worden, met een eigen bestuur, paspoorten en natuurlijk grenzen.
2: De Volkskrant volgt de wetenschappers op Lowlands. Dat is een steeds populairdere plek aan het worden om proefpersonen te vinden die normaal vrijwel onbereikbaar zijn. Jongeren laten zich maar met moeite strikken voor wetenschappelijk onderzoek, behalve op Lowlands. Dan zijn ze ineens bereid haar af te staan of een pil te slikken.
8: Ze zeggen, geef mij maar gewoon een pil, terwijl ik soms nog niet eens heb uitgelegd wat we precies onderzoeken, zegt een van de wetenschappers tegen de krant. De pil is overigens behoorlijk onschuldig. Die wordt gebruikt om de kerntemperatuur in een lichaam mee te meten.
2: Verder wordt veel haar afgestaan. Wat jaarringen zijn voor de boom, dat is haar voor de mens. Elke centimeter beslaat een maand aan gegevens over het leven van de eigenaar.
8: En er is nog een reden waarom Lowlands populair is. Wetenschappers willen graag weten wat het effect is van alcohol en drugs op de lichaamstemperatuur. Zo'n festivalsetting met alcohol en drugsgebruik valt experimenteel natuurlijk niet veilig na te bootsen, zegt een van de wetenschappers.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Lofi, Lover Girl. Met de Brit Lando Norris als winnaar ging vanmiddag de deur voor de Formule 1 in Zandvoort definitief op slot. Maar komt daarmee ook een einde aan de Dutch Grand Prix in Nederland? Of staat de deur ergens anders misschien toch nog op een keer? Racepromotor Lee van Dam, goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Ja, u hebt uiteraard gekeken vandaag, hè? Met wat voor gevoel zat u voor het scherm?
1: Nou ja, ik heb interesse voor de Formule 1-sport. En we zijn niet afgereisd naar Zandvoort. Ik heb thuis op de televisie de wedstrijd bekeken. En het is erg jammer dat Max Verstappen er al snel uit lag.
0: Ja. Voelde u ook iets van weemoed? Van dit is misschien wel het afscheid?
1: Ja, zeker. Ik denk dat de kans niet zo groot is dat er Formule 1 weer naar Nederland komt. Maar je weet het nooit.
0: Maar u hebt toch nog het gevoel dat de deur niet helemaal dicht is. Hè? Want waar denkt u aan?
1: Nou, wij hebben een stichting in Assen. De stichting Grand Prix de Netherlands. Mm-hmm. En wij waren in 2018 en 2019 in de slag om de Formule 1 Grand Prix naar Assen te halen. Dat is toen helaas niet gelukt, omdat Zandvoort beter papier had. En toen Zandvoort te kennen gaf vorig jaar na dit jaar te gaan stoppen, toen hebben wij de draad weer opgepakt en hebben we van het TT-circuit weer mandaat gekregen om de Formule 1 te gaan organiseren.
0: Dus dat zou in uw handen kunnen liggen?
1: Dat had daar kunnen liggen. De MotoGP, de TT van Assen, is een heel bekend fenomeen. Mm-hmm. De MotoGP is inmiddels onderdeel ook van Liberty Media, mm-hmm, de eigenaar van de Formule 1. Mm-hmm. En Assen, ja, voor Assen is de TT heilig. Als je in de wereld vraagt van, waar kom je vandaan, dan volgt dat direct op, daar is de TT van Assen.
0: Ja.
1: En voor juist de TT 100 jaar, bestond de TT 100 jaar. En dat wil het TT-circuit graag nog met 100 jaar verlengen. Dus daar zijn ze heel zuinig op.
0: Ja, u zegt al, Assen is wereldberoemd vanwege de TT. Maar het is een motorcircuit, toch?
1: Ja, het is gebouwd als een motorcircuit. Maar inmiddels ook voor raceauto's geschikt. Aanstaande zondag organiseren wij de Classic Grand Prix. Mm-hmm. En daar rijden 20 Formule 1 en Formule 2 auto's op Assen. Dus het circuit is ook geschikt om Formule 1-auto's te laten rijden.
0: En wat zou er eventueel aangepast moeten worden als die Formule 1 daar werkelijk ooit van start zou gaan?
1: Niet zoveel, maar het circuit heeft op dit moment een B-status. En om een Formule 1 te krijgen heb je een A-status nodig. Daarvoor moet het circuit gekeurd worden en er moeten een aantal dingen aangepast worden. Niet zoveel, maar goed, dat is redelijk, toch redelijk kostbaar.
0: Ja. En, want wat moet er echt aangepast worden? Noemt u
1: zo? Nou, bijvoorbeeld de pitstraat en de pitboxen. Mm-hmm. En op een paar bochten moet aangepast worden. Dus, maar goed, dat is allemaal redelijk te overzien.
0: Ja. U zei al, Assen was in 2018 ook in de race, hè, om de Formule 1 te organiseren. Toen werd het Zandvoort. Wat bepaalde dat het kwartje toen de kant van Zandvoort oprolde?
1: De traditie, in 1985 was de laatste Grand Prix op Zandvoort. Dat vonden de Amerikanen gewoon heel, heel belangrijk. Mm-hmm. Er was een Ben Pon, inmiddels overleden, reed daar. En dus de grote baas van Pon, die heeft zelf een bocht. Dus die heeft redelijk wat invloed. Mm-hmm. Er zijn een aantal andere partijen. Natuurlijk ook Prins Bernhard heeft een rol gespeeld. En de Amerikanen zijn heel snel onder indruk van royalties. Dus al die dingen samen hebben ervoor gezorgd dat Zandvoort beter papieren kreeg en de Grand Prix mocht organiseren.
0: En bleef uw hart toen een beetje bloeden?
1: Nee, natuurlijk. Hè, want we hebben alles al georganiseerd. We hebben ook de Amerikaanse Formule 1 al in Assen gehad, 2007. En vele andere evenementen. Komend zondag heb ik gezegd, de Classic Grand Prix is op Assen, waar ook veel Formule 1-auto's komen. Dus het zou kunnen. Alleen het circuit is van de Stichting Circuit van Drenthe. Mm. En wij huren het circuit als stichting. Dus ja, het circuit moet wel bereid zijn om het circuit aan te passen. En die hebben zelf contact gehad met Liberty Media en hebben gehoord dat de kans om een Formule 1 Grand Prix naar Assen te krijgen heel klein is. En dat heeft hen doen besluiten om niet te gaan verbouwen.
0: Nee. Maar de reden dat de Grand Prix in Zandvoort stopt heeft te maken met financiële onzekerheid. De Grand Prix wordt georganiseerd zonder overheidssteun en succes is dus heel erg afhankelijk van de prestaties van Max Verstappen. Dan dat probleem zal Amsterdam ook hebben.
1: Gedeeltelijk. Kijk, en als zij verschil met Zandvoort is dat Zandvoort heeft ongeveer 2000 zitplaatsen. In Assen heeft 55.000 zitplaatsen. Dus het bouwen van die tribunes, zeg maar 90.000 tot 100.000 tribuneplaatsen, dat duurt 2 maanden. Daarvoor moet het circuit 2 maanden gesloten worden. Verder heeft Assen veel parkeerplaatsen, wat Zandvoort ook niet heeft. En wij liggen ook 20 minuten van de Duitse grens, waar normaal op onze evenementen veel publiek vandaan komt. Dus die drie facetten samen maken een businessplan wat makkelijker dan daar.
0: Ja, en zien milieugroeperingen in de provincie het ook wel zitten?
1: Nou, daar hebben we nog geen geluiden van gehoord van die kant. Wellicht zal men daar redelijk moeilijk over doen. Maar kijk, het circuit in Assen heeft gewoon een geluidsvergunning. He, dat houdt in dat er per jaar 12 geluidsdagen met onbeperkt geluid georganiseerd mogen worden. Mm-hmm. En een Formule 1 valt daar ook onder. Dus dat gaat ten koste van een aantal andere evenementen. Maar als de Formule 1 Assen zou komen, is die milieuvergunning op de plek. En kan daar gewoon georganiseerd worden.
0: Ja. U hebt zelf ook ervaring toch met het organiseren van een Grand Prix?
1: Ik heb 10 jaar, wij hebben 10 jaar de MotoGP, de TT van Brazilië, georganiseerd. Mm-hmm. Maar we doen ook grootschalige evenementen, de Racing Days van ons. En wat ik zei, de Classic Grand Prix aanstaande zondag. En de Motocross Grand Prix op het TT-circuit in Assen doen wij ook organiseren volgend jaar, de Motocross of Nations. Dus we hebben ervaring met grootschalige auto- en motorsport.
0: Dus de expertise is er, zomaar zeggen.
1: Absoluut.
0: Ja. Nou, liet u net doorschemeren dat de directie van het circuit niet heeft gezegd dat ze niet echt willen investeren in grote aanpassingen. Maar staat de deur dan toch nog op een kier? Hebt u toch nog hoop?
1: Nee, natuurlijk, die geven nooit op. Hè. We zitten heel lang in het vak en het gaat allemaal niet vanzelf. Dus op een gegeven moment heeft men die beslissing genomen. Maar als blijkt dat er toch oplossingen zijn, dan laten we gewoon niet los. En ja, hopen we toch op termijn onze zin te krijgen.
0: Gaat u nog met ze in gesprek?
1: Zeker.
0: En op korte termijn zeker. Ook?
1: Ook, ja.
0: En hoe schat u dat in?
1: Dat kan ik niet inschatten op dit moment. Ze hebben een besluit genomen en het bestuur neemt het besluit. Dus het zal lastig zijn. Tenzij je gewoon met een aantal punten aankomt waardoor je die mensen overstreep kunt trekken. Dus, maar dat lijkt nog niet heel dichtbij.
0: En er zijn gesprekken gaande met andere landen, hè, om het misschien samen te organiseren.
1: Nee, precies. We zijn om het makkelijker te maken, omdat er tegenwoordig wordt er gewisseld. Hè, dat ene jaar in één land en andere ander jaar in een ander land. Dus wij zijn benaderd door twee andere landen. Die zeggen, willen jullie niet met ons samen een aanvraag doen om een Formule 1 Grand Prix naar Nederland, Duitsland of een ander land te halen? Dus dat is een positief gegeven. En als je daar met hun kunt lobbyen, dan heb je de kans veel groter om zo'n evenement naar Nederland te halen.
0: Dus er sprankelt nog een beetje hoop.
1: Natuurlijk, we geven nooit op.
0: Meneer Van Dam, dank u wel.
1: Ja, graag gedaan, dank u wel.

0: Ernest Rhodes, Somebody Made For Me. Het was 2,5 jaar geleden landelijk nieuws. De zogenaamde Grieten-prestatielijst die rondging in het Utrechtse studentenleven. Ook wel bekend als de Banga-lijst. Een overzicht met de namen en telefoonnummers van zo'n 30 studenten van de UVSV en hun vermeende seksuele prestaties. De ervaringen van toen zijn nu, aan de vooravond van een nieuw academisch jaar, aanleiding voor een campagne. Denk voor je doorstuurt. Hier in de studio is Josephine Ang, prezes van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is er nog steeds zo'n campagne nodig, blijkbaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk zeker dat het wat natuurlijk 2,5 jaar geleden gebeurd is, een hele ingrijpende gebeurtenis is geweest. Vandaag de dag denk ik dat dit soort onderwerpen des te belangrijker zijn om aan te blijven stippen. We zien ook binnen onze vereniging, maar ook daarbuiten, dat het doorsturen van berichten nog steeds een dagelijks probleem is waar aandacht voor nodig is. We zijn ons vaak niet genoeg bewust van de gevolgen die één druk op de knop kunnen hebben.
0: Want dat speelt nog steeds.
1: Ja, ik denk dat het in de hele samenleving speelt.
0: Ja.
1: Binnen onze vereniging zijn we daar denk ik nu allemaal bewuster van geweest door onze eigen ervaringen. Maar dit is zeker een boodschap die we de nieuwe studenten die in Utrecht komen graag willen meegeven.
0: En dan gaat het over het gevaar van doorsturen, hè? Naaktfoto's, roddels, dat soort dingen?
1: Ja, het gaat eigenlijk in de breedste zin van het doorsturen. Ik denk dat we tegenwoordig zien dat het gaat inderdaad over bijvoorbeeld naaktfoto's, maar ook screenshots van berichten. Eigenlijk alles, filmpjes van ongelukken zien we natuurlijk ook de laatste tijd dat die veel vaker worden doorgestuurd. Alles met een gevolg voor een ander waar we niet bij stilstaan.
0: Daar moet je over nadenken.
1: Ja. Ja.
0: Laten we even naar een fragment uit die campagne luisteren.
1: Ja, dat is een goed idee.
2: En met elke keer doorgeven werd ik een beetje minder ik. Ik lachte nog mee. Maar bij iedereen die ik tegenkwam, dacht ik eigenlijk, heb jij me ook gezien? Ik ben nog nooit zo vaak bekeken. En nog nooit zo alleen geweest. Ik ben niet meer van mezelf.
0: Het is best opvallend dat er een mannenstem te horen is. Waarom is dat?
1: Ja, dat is een bewuste keuze van ons geweest.
0: Ja?
1: We zijn natuurlijk een vrouwenvereniging, maar we willen eigenlijk benadrukken dat het slachtoffer worden van het doorsturen, dat iedereen er slachtoffer van kan worden. En daarnaast ook kan iedereen het ook doorsturen.
0: Maar het was naar aanleiding van die Banga-lijsten, toch?
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad de aanleiding geweest waardoor wij uit eigen ervaring hebben gezien hoe groot de impact kan zijn als iets zo massaal wordt doorgestuurd. Ja. Het heeft natuurlijk toen het in door heel Nederland door rondgegaan, maar uiteindelijk eigenlijk over de hele wereld.
0: Is de boodschap ook specifiek voor mannen bedoeld?
1: Nee, de boodschap is ook voor iedereen bedoeld. We willen daarom dat iedereen zich kan herkennen in de video als dit kan mij overkomen, maar ook ik kan dit ook doen. Ik kan ook degene zijn die wel eens iets doorstuurt.
0: Ja, en we hadden het er net even over, maar gebeurt dat zo grootschalig, dat doorsturen?
1: Ik weet ook niet. Ik denk niet per se dat daar het grote probleem ligt. Het kan ook kleinschalig zijn. Het is meer de boodschap dat je je bewust moet zijn van alles wat jij doorstuurt, wat misschien niet aan jou is, waar je zelf niet op staat, hoeveel gevolgen dat kan hebben voor de ander.
0: Ja, want het is ook nog zo dat als je bijvoorbeeld delen van een beledigende inhoud of persoonsgegevens doorstuurt, dat strafbaar is.
1: Ja, zeker.
0: Weten mensen dat?
1: Nou, dat is zeker ook iets wat wij bij de nieuwe jaren die bij onze vereniging aankomen, dat onder de aandacht willen brengen. En dat is ook waar deze campagne voor bedoeld is. Wat ik ook al net al zei, iedereen kan ook degene zijn die iets doorstuurt. We zijn ons daar niet bewust van. Nee. En dat is graag een boodschap die wij de nieuwe studenten.
0: Maar iedereen stuurt toch wel eens wat door?
1: Daarom. Ja, en dat is denk ik ook waar dus
0: dat
1: het gevaar
0: doe je ook
1: in
0: wel
1: zit.
0: Eens.
1: Ja, en ik denk ook toen ik 5 jaar geleden in Utrecht ging wonen, had ik me ook helemaal niet door wat het effect daarvan kon zijn. En hoeveel schade je daarmee kon
0: halen. Hoe kwam je erachter dat het effect kan hebben, schadelijk effect?
1: Nou, ik denk wel dat voor ons de Grieten-presentatie daar natuurlijk echt een heel groot voorbeeld in is geweest. En vooral, het was op zichzelf staand al heel kwalijk. Maar dat het zoveel impact heeft gehad, dat is wel doordat het zo massaal is doorgestuurd.
0: Ben je zelf wel het slachtoffer geweest van het doorsturen van dingen?
1: Nee, ik ben er zelf persoonlijk niet slachtoffer van geweest. Maar ik denk, ik kan me zo goed inleven van hoe het is, wat we ook in een campagne benoemen is. Ik ben nog nooit zo vaak bekeken en zo alleen geweest. Dat onveilige gevoel, daar kan ik me wel heel goed iets bij voorstellen.
0: Ja. Wat heeft die Grietjeslijst of Banga-lijst, wat moeten we zeggen eigenlijk?
1: Grietenpresentatie.
0: Grietenpresentatie. Wat heeft dat voor effect gehad op jullie vereniging?
1: Ja, dat heeft natuurlijk een hele diepe indruk gemaakt. Ten eerste zijn we alleen maar vrouwen bij elkaar. Dus wil je sterk zijn voor elkaar.
0: En misschien ook wel slachtoffers.
1: Ja, zeker. En we hebben denk ik daarbij ook heel erg naar elkaar met elkaar gekeken van hoe kunnen wij ons steentje bijdragen om hier zo'n veilig mogelijke omgeving van te maken.
0: Ja, want degene die dat deden waren natuurlijk de mannen.
1: Ja, zeker. En dat is denk ik ook dat je het gesprek met elkaar daarover aan moet gaan.
0: Ja, is dat gelukt?
1: Daar zijn we nog steeds heel hard mee bezig. En we zijn zeker vanaf dat moment hebben we goed naar elkaar met elkaar gekeken van hoe kunnen we dit nou gaan oppakken? Wat voor dingen kunnen we daarvoor doen? En daar zijn zeker stappen in gezet.
0: Zijn de gevolgen nog merkbaar van toen?
1: Ik denk dat de gevolgen merkbaar zijn ook in de zin van dat we hier dus met z'n allen extra veel aandacht aan besteden. En ervoor zorgen dat dit nooit meer gaat gebeuren.
0: Maar merk jij nog aan mensen dat ze daardoor beschadigd zijn? Dat ze daar last van hebben?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk... Het is nu 2,5 jaar geleden en iedereen die daarbij betrokken is geweest... is gewoon op een manier ook weer een andere fase van hun studententijd. Maar wat natuurlijk zo was, is dat die meiden waren eerstejaars toen dit hun overkwam. En daarin merken we wel erg dat we ons nu ook voor deze eerstejaars... die aankomen in Utrecht, ons hard willen inzetten dat dit nooit meer gaat gebeuren. En dat zij niet hetzelfde hoeven overkomen.
0: Wat is er wel in positieve zin veranderd?
1: Ja, we zijn bijvoorbeeld met elkaar in gesprek gegaan van... hoe kunnen, als er iets misgaat in onze... of tenminste, bij wat leden iets zich onveilig voelen... hoe kunnen ze dat op zo'n laagdrempelige manier melden? We hebben bijvoorbeeld een nieuw meldkanaal... waar mensen ook anoniem dingen kunnen melden. We hebben protocollen zijn we gaan aanscherpen. En bijvoorbeeld ook tijdens onze kennismakingstijd met het USC... geven voor lezingen aan onze eerstejaars. En daar benadrukken we het belang van gelijk zijn, gelijkwaardigheid. En je grenzen aangeven en herkennen.
0: En hoeveel meldingen komen er dan binnen, anoniem, bij jullie?
1: Ja, dat is verschillend.
0: Ja, maar kun je een beetje een schatting maken? Zijn het er 3 per jaar of zijn het er 20?
1: Nee, het zijn er laten we zeggen, minder dan 10 per jaar. En dat is denk ik ook omdat we nu in de hele samenleving merken... dat we nog een gesprek voor aan de keukentafel moet worden. En we zo wel meer aan elkaar durven aan te geven. Maar ook nog steeds die drempel misschien nog steeds wat hoger ligt.
0: Ja, half september staan 4 van de verdachten achter de bangalijst voor de rechter.
1: Mm-hmm.
0: Wat heeft dat... ben jij als vereniging ook anders gaan kijken naar de veiligheid van jullie leden?
1: Nou, we zijn er denk ik wel heel erg goed op gaan letten.
0: Ja.
1: En zo, dat is online veiligheid, want dat is natuurlijk waar we het nu over hebben. Maar dat is ook fysieke veiligheid. Bijvoorbeeld, het is natuurlijk ook nu een jaar geleden met Lisa op Koude. Nee. Ook naar de fysieke veiligheid van onze leden. Van hoe komen ze veilig thuis?
0: Ja. Maakt het jou nog uit wat eruit gaat komen uit dat proces?
1: Uit de rechtszaak? Ik denk dat wat ik hier wil bereiken en in mijn jaar wil bereiken... is dat we zo'n veilig mogelijke omgeving voor onze leden creëren. En dat doen wij door heel veel andere manieren... zoals preventie en voorlichting. Dus uiteindelijk hebben wij daarmee ons doel bereikt.
0: Ja. Josephine Ang, president van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Dank je wel.
1: Ja, gedaan.
0: Hij won 2 keer een Oscar... en is een van de succesvolste acteurs van zijn generatie. Maar op 88-jarige leeftijd is Anthony Hopkins nu ook... echt begonnen aan zijn droomcarrière, namelijk componist. Laten we even luisteren.

0: Deze week bracht hij zijn klassieke album Life is a Dream uit. Van voor tot achter gecomponeerd door Sir Hopkins hemzelf. Matthijs Kieboom, jij bent componist voor film en televisie. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we horen nu een van die composities. Horen we hier een bijzonder muziekstuk?
1: We horen hier een bijzonder muziekstuk. Vooral om wie het is en hoe die tot stand is gekomen. Maar het muziekstuk aan zich vind ik persoonlijk niet bijzonder.
0: Het is een beetje Richard Strauss en André Rieu-achtig.
1: Ja, ja. En dat binnen de welgebaande paden, zeg maar.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het is heel braaf. Hij zoekt niks nieuws op. Maar dat hoeft volgens mij ook niet. En daar is hij ook helemaal niet op uit.
0: Nee. Hij wilde dus altijd muzikant worden. Dan vraag je je af, ja, waarom heeft hij dan voor acteren gekozen?
1: Dat kan ik niet zeggen. Ik ben alleen blij dat hij voor acteren is gekomen.
0: Ja?
1: Nou ja, ik vind hem een waanzinnige acteur.
0: Maar hier ligt niet zijn grote kracht.
1: Nou, nee, kijk. Dat is lastig te zeggen. Want je weet niet wat die man had kunnen doen als hij dit fulltime had gedaan natuurlijk. Dit is een document van zijn leven. Er zitten ook heel veel muziekstukken in die hij gedurende zijn leven heeft gecomponeerd.
0: Je zegt een document van zijn leven?
1: Ja. Ja, het zijn echt stukken die hij gewoon tijdens zijn hele leven. Een van de stukken bijvoorbeeld heeft hij in. Nou, moet ik even goed nadenken. Heeft hij in 63 geschreven.
0: Zo.
1: En heeft hij nu pas opgenomen. En dat is ook te horen. Het zijn ook echt composities die door verschillende stadia als componist heen gaan. Je hoort zijn ontwikkeling als het ware.
0: Dus dat, dan hebben we het over meer dan 60 jaar geleden.
1: Ja.
0: Laten we even luisteren naar het begin van het eerste nummer van Far and March.

0: Ja, dit is een beetje zo'n trainermuziekje van MGM of zo.
1: Ja, precies.
0: Zit te wachten op een leeuw.
1: Ja, precies. Nee, maar dat is het ook echt. En ik denk dat ook gewoon de filmmaker in Sir Anthony Hopkins is. Die gewoon eigenlijk gewoon met een enorme slap in de face als het ware die opname wil starten. En je ook echt even een soort van bij de keel wil grijpen van luister, dit ga ik doen. Dit is mijn feestje. En veel plezier.
0: Hoor jij dat dit gemaakt is door een acteur?
1: Nee. Nee, dat niet. Nee, want het is gewoon, het is muzikaal, is het gewoon goed.
0: Dat wel.
1: Nee, absoluut, absoluut. En laten we wel bezig. Hij kan als acteur beter componeren dan ik als componist kan acteren. Dus het is gewoon hartstikke goed en hartstikke netjes gedaan.
0: Maar we luisteren, lees ik een beetje uit jouw woorden, toch naar een verdienstelijke hobbyist.
1: Ja. Ja, dat wel. Ja, ik bedoel, als iemand uit Assen dit zou hebben gecomponeerd, zou je niet met Gustavo Dudamel in Londen dit opnemen.
0: Want dat heeft hij gedaan.
1: Ja.
0: En die heeft dat ook alleen maar gedaan omdat het Anthony Hopkins is.
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar ik kan me indenken dat het wel heeft geholpen. Ja. Absoluut.
0: Hoor je ook nog andere componisten erin doorcijpen? We noemden al even, half voor de grap, zei ik, Richard Strauss
1: inderdaad. Nou, een stuk wat we net hoorden, vind ik Khachaturian bijvoorbeeld, Spartacus referenties hebben. En zo hoor je in de hele plaat eigenlijk verschillende dingen. Hij heeft bijvoorbeeld in een van de stukken echt wel een Gershwin-Bernstein-achtige invloed.
0: Oh ja. Want hij heeft ook inspiratie gehaald, ik weet niet of je dat stuk bedoelt, uit zijn jeugd in Wales.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld Bracken Road. Laten we even luisteren.

0: Kun je ook horen toch op een bepaalde manier dat hij Wales in zijn achterhoofd had bij het schrijven?
1: Nee, ja, ik denk hier toch aan een beetje New York vibes. Ik hoor hier eerder Rhapsody in Blue-achtige dingen.
0: Ja, wat je net al zei.
1: Ja, ja. Een beetje dat tegen jazz aanschuren in deze compositie. Dat is voor mij niet Wales, maar goed, ja, ik kom niet uit Wales. Dus misschien is het een hele sterke jazz.
0: Jij noemde al die Grammy-winnaar Gustavo Dudamel. Ja. Hoe zijn die twee op elkaars pad gekomen, deze dirigent en deze acteur?
1: Nou, dat moest ik ook even opzoeken. Maar uiteindelijk is dat via de acteur Bradley Cooper, of acteur en regisseur Bradley Cooper gedaan. Die heeft de film over Leonard Bernstein gemaakt. Die is toen ook bij Dudamel en een aantal andere dirigenten in de leer gegaan. En die heeft ze met elkaar in contact gebracht.
0: En hoor je de invloed van Dudamel op wat Hopkins maakt?
1: Ja, dat vind ik altijd lastig te zeggen. Ik bedoel, het is gewoon hartstikke goed opgenomen en mooi ingespeeld. Heel lyrisch.
0: Speelt hij dit zelf, denk je? Op die piano?
1: Nee, volgens mij, hij speelt wel piano. Maar met je 88 zitten ook wel een aantal dingen in die lastig volgens mij te doen zijn rond die leeftijd. In ieder geval als je het niet fulltime hebt gedaan. Maar ik vind het lastig om te zeggen dat je één op één Dudamel erin terug hoort. Maar het is gewoon hartstikke mooi en goed opgenomen.
0: Ja. Is er ook een nummer bij waarvan je dacht, dit is toch heel behoorlijk, dit is behoorlijk goed?
1: Nou, ik vind zijn iets wat sombere stukken vind ik mooi. Vind ik ook vooral mooie sferen. En hij heeft één stuk geschreven zijn vrouw heet Stella. En dat is de Stella Aria. En die vind ik erg mooi.
0: Laten we even naar luisteren.

0: die dat wel eens kan een heel mooi pinpointen waarom.
1: Maar je hoort wel de hartstocht voor Stella. Hè?
0: Dat, en je hoort de passie. En wat je ook vooral vind ik, en dat vind ik heel mooi, en misschien bedenk ik me dat erbij, maar ik hoor de liefde van een oudere man. Dit is geen Mozart die op zijn 20ste een liefdesbrief muzikaal schreef. Maar dit is een oudere man. Die...
1: Een soort rijpheid.
0: Ja, er zit een verlangen in. Er zit ook een eenzaamheid in.
1: Een enorme melancholie.
0: Ja, absoluut. En nou ja, die man heeft ook een leven gehad. Of nog steeds, gelukkig. Met kinderen die hij niet meer ziet. En ruzie en weet ik het allemaal. Dus er zit... Liefde gaat gepaard met pijn. En dat hoor je, vind ik, in die muziek heel erg terug. En dat vind ik heel mooi gedaan.
1: Kun je Hopkins op basis van dit album serieus nemen als componist? Doet hij er toe?
0: Ja, dat is... Wanneer doet iemand het er toe? Ik vind als je een plaat opneemt met dit orkest, met deze dirigent en ook voor deze platenmaatschappij, voor Decca Records, dan doe je er toe. En dan kan ik er misschien van alles van vinden. Maar als ik de luistercijfers even heb gekeken op Spotify, dan... Ja, dan doet hij er toe, want heel veel mensen hebben het beluisterd.
1: Want dat loopt al in de miljoenen of zo?
0: Nou, nee, dat nog niet, maar dat gaat wel mogelijk.
1: Dus aardige muziek, maar de vraag is of het uitgebracht zou worden als hij niet zo'n beroemd acteur was geweest.
0: Ik denk als hij iets meer was gaan schuren in de muziek en iets meer de dissonantie had opgezocht, dat het misschien iets meer had geweest.
1: Matthijs Kieboom, componist voor film en televisie, dank je wel.
0: Graag gedaan.

Rianne, Funeral. In de maand augustus spreken we elke zondag in het oog met de genomineerde van de Hebban debuutprijs. Vanavond is dat Anna Sijbrands. Ze is genomineerd voor haar debuutroman Tijgerstrepen. Een verhaal over familie, vriendschap en de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dag Anna, fijn dat je er bent. Goedenavond.

0: Goedenavond.
1: Ja, ik las dat je als dramaturg in dienst van toneelgroep ITA zo'n 100 boeken per jaar las. En dan per boek noteerde wat interessante thema's voor bewerkingen waren. Is zo ook het idee voor dit boek ontstaan?
0: Nee. Ik ben al, voordat ik bij ITA begon te werken als dramaturg, was ik al een paar jaar bezig met dit boek in het geheim.
1: In het geheim?
0: Waarom? Nou, ik vind het heel lastig als ik niet weet of iets goed gaat worden om dan tegen mensen te zeggen dat ik ermee bezig
1: Niemand
0: ben.
1: Niemand wist het.
0: Nee, ik heb wel mijn ouders wisten het. Dus ik ben één avond begonnen met schrijven en toen liep ik de volgende ochtend naar beneden en zei ik ga een boek schrijven. En die dachten echt, nou, die is helemaal knetter. Maar
1: en toen wist je ook, het moet over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan?
0: Nou, het is eigenlijk best wel snel, werd heel duidelijk waar het over ging. Dus ik heb binnen één nacht de berg waar het zich afspeelt, die was er. De huizen die er waren, de families, de personages en ook het onderwerp. En dat is gaandeweg eigenlijk binnen één zomer heeft dat zich best wel gedistilleerd tot dit boek.
1: Want je vertelt een geval van seksueel overschrijdend gedrag vanuit twee perspectieven. De dader en van het slachtoffer. Stond dat voor jou meteen vast dat je daarvoor zou kiezen om het zo aan te pakken?
0: Die eerste avond nog niet, maar diezelfde zomer wel. En ik weet nog dat ik aan het schrijven was en dat ik op een gegeven moment dacht, er mist iets. En toen opeens schillend zo was van, dit is het, ik moet ook vanuit hem schrijven. Want anders dan is het verhaal niet compleet en dan is het voor mij ook niet interessant genoeg om het erover te hebben. Dus dat was wel vrij snel duidelijk.
1: En is het verhaal daardoor voor jouzelf ook completer geworden?
0: Ja, ik denk wel, wat ik me afvroeg, want het ding met seksueel geweld en zeker met dit soort gevallen, het gebeurt heel veel. En de kans dat het gebeurt door mensen die we lief hebben of die we kennen, nou, of die we graag zien, is best wel aannemelijk. En ik vond het op een gegeven moment heel moeilijk om te bedenken dat, oh ja, misschien is het wel een vriend van me die zoiets kan doen. Ja. En ik wilde dat kunnen begrijpen. En daarvoor was dit wel nodig.
1: Want voor mensen die het boek niet hebben gelezen, het gaat over een meisje dat verliefd is op een jongen die ze al heel lang kent.
0: Ja.
1: En die bouwen een soort van liefdesrelatie op. Maar dan gaat het op een gegeven moment mis.
0: Ja, het is eigenlijk aanvankelijk een heel erg mooie liefde. En ook dat je als lezer hopelijk denkt van, oh ja, wat fijn wat hier gebeurt. En op een gegeven moment is er een vorm van miscommunicatie en gaat het over tot grensoverschrijdend seksueel geweld en verkrachting.
1: En, want zij zegt nee en hij doet het toch.
0: Ja, zij zegt 8 keer nee en hij heeft niet door dat die nee echt een nee betekent.
1: Je hebt ook een passage bedacht die je kan voorlezen. Mm-hmm. Wil je dat doen?
0: Ja.
1: Krijgen we een beetje een indruk. Het gaat over Eva en Antonio.
0: Is het mogelijk? De gedachten rennen door mijn hoofd, maar het enige antwoord dat ik kan vinden is een nee. Dat is onmogelijk. Hij zou dat nooit doen. Mijn beste vriend zou altijd naar mijn nee luisteren. Hij is niet iemand die dat zou negeren. Hij is niet zo'n man, niet Antonio, niet hij. Hij houdt van mij. Die kont van jou schreeuwt om genomen te worden. Ik bijt in haar bil en zoen en lik. Mijn hoofd rust op haar billen. Ze reageert met een schattig klein gilletje en geeft me een duw. Dit is het. Ze wil het. Ze wil spelen. Ik kus haar wang en laat mijn vinger langzaam naar beneden glijden. Opzettelijk op een tergend langzaam tempo. Ik wil dat ze het niet meer kan uithouden. Ik wil dat ze me smeekt om hem erin te duwen.
1: Ja, dat is een indringende scène, hè? Hoe leef je je in om dat te schrijven?
0: Ik heb een paar verschillende dingen gedaan. Ik heb gesprekken gehad met veel mensen van verschillende generaties en geslachten over het onderwerp en over wat zij zelf hebben meegemaakt. Dus dat waren vrij heftige en intieme gesprekken.
1: Zei je dan ook, ik ben een boek aan het maken en ja, kun jij me wat vertellen?
0: Ja, ik heb daar heel erg open kaart in gespeeld en gezegd, dit is ongeveer wat ik wil opschrijven. En waar ik naar op zoek was, ik wil een gevoel distilleren wat een beetje universeel is hierover. Wat gebeurt er met iemand wiens grenzen genegeerd worden? Wat betekent het als je nee niet meer serieus genomen wordt? En wat daaruit kwam was eigenlijk dat het je recht als mens geschonden wordt. En daar, ik heb ook allemaal boeken gelezen over het onderwerp, zowel fictie als non-fictie. En uiteindelijk had ik het gevoel dat ik dacht, oké, ik heb voldoende bagage. En toen heb ik het eigenlijk allemaal overboord gegooid.
1: Zitten er ook autobiografische elementen in? Heb je hier ooit zelf mee te maken gehad?
0: Ik heb niet mijn eigen verhaal opgeschreven. Dat leek me niet interessant. En ik denk juist ook dat de rol van de fictie het mogelijk maakte om erover te schrijven. Omdat dat ook een bepaalde afstand creëerde. En daar, dat was echt wel noodzakelijk.
1: Ja, ik zei al aan het begin, je bent dramaturg. Daar moet je ook wat aan gehad hebben bij het schrijven. Want het is allemaal, nou ook die scène die, zo'n scène die je net voorlas, het is heel beeldend allemaal. Je ziet het voor je.
0: Ja, ik denk ook zeker dat ik er wat aan gehad heb. Het type dramaturgie dat ik doe is heel erg op tekst gebaseerd. Dus teksttoneel. Ik heb ook heel veel gelezen voor mijn werk. Repertoire onderzoek gedaan. Bewerkingen begeleid. Vertalingen geschreven. En specifiek de vertalingen hebben me heel erg geholpen met ritme van taal en personages ontwikkelen. Dus dat helpt elkaar enorm.
1: En het viel me ook op dat het in zijn details ook heel sprekend is. Hè? Een deel van het boek speelt zich af in een restaurant waar Antonio werkt. Je beschrijft heel precies hoe zo'n professionele keuken werkt. Wat de taken van het keukenpersoneel zijn. Daar dacht ik toen ik dat las van, dan moet je bijna voor in de keuken hebben rondgelopen.
0: Ik heb in de keuken rondgelopen. Ja? Ja. Ja? Ja, ik dacht als ik het doe, dan moet ik het goed doen. En ik was gaan schrijven en toen dacht ik, oh, dit is echt complete onzin. En toen had ik het geluk dat de toenmalige chef van de Plantage in Amsterdam zo vriendelijk was om met me te praten. En die zei, nee, je moet gewoon in die keuken staan. En toen hebben de koks mij, ik mocht meedoen voor een avond. Ik stond in de pas. Ik vond het heel erg leuk. Heel heftig, heel zwaar. Maar het was inderdaad heel goed. Want ik merkte ook dat ik dacht, ja, op een gegeven moment stond ik ook te schelden in die keuken. Dat ik dacht, ja, wie heeft mijn spinazie kwijtgemaakt?
1: Oh, je moest meekoken.
0: Ik moest echt mee. Ja.
1: Oh, dat was die avond dat het helemaal niet lekker
0: helemaal
1: was.
0: Nee, het ging gelukkig goed. En ze waren wel dat ze zeiden, dat ze kwamen naar me toe. Ze zeiden ze, oh, er komt er zo'n schrijver. En we hadden een drukke avond. En ze vonden het echt niet leuk. En toen achteraf zeiden ze, nee, we hebben toch wel iets aan je gehad. Dus dat was wel heel fijn. Maar ik had nul ervaring erin. Dus dat was wel spannend.
1: Het boek gaat, zei ik al, over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over wat de gevolgen daarvan zijn. Heeft de titel daar ook mee te maken, Tijgerstreep?
0: Ja, het personage beschrijft Tijgerstrepen ook als strié. En dat zij als jong meisje voor het eerst eigenlijk de consequenties van een vrouwenlichaam en hoe de maatschappij daarnaar kijkt, over zich heen krijgt. Maar het staat voor mij ook heel erg voor de kostbaarheid van de littekens die we meedragen en dat wat ons tekent. Dat is er en dat is ook soms heel dierbaar en heel mooi. En daaruit is het voor mij ontstaan, het idee voor de titel.
1: Ja. Want er zit ook weer niet een snoeihard oordeel in over de dader.
0: Nee, ik probeer eigenlijk altijd met liefde al mijn personages te behandelen. Hij zegt zelfs als je heel veel heeft geschreven. Maar ik dacht met een wijzende vinger oordelen, dat leek me niet interessant. En mijn conclusie is heel duidelijk voor mijzelf, is dit is een verkrachting, dit is strafbaar. Maar de waarom, die wil ik wel kunnen begrijpen.
1: Ja, want die jongen waar het over gaat, die is, als hij daarmee geconfronteerd wordt een jaar nadat het gebeurt, is stom verbaasd.
0: Ja, ik vind hem ook af en toe best wel zielig, dat ik denk, oh, je zou zoveel baat erbij hebben als iemand nu naar je toe komt en zegt, hey, hoe gaat het? Of wat is er aan de hand? Hij loopt zo vast in zijn eigen manier om te kunnen communiceren. En ik denk ook dat dat iets is wat wij misschien als maatschappij elkaar moeten leren, van hoe praten we over dit soort onderwerpen. Want als slachtoffers het al zo onmogelijk vinden om erover te praten, de dader, daar zijn we nog niet eens over begonnen om daarover te praten.
1: Wat zou je mooi vinden als mensen voor gevoel meenemen als ze dit boek hebben gelezen?
0: Ik heb één reactie ontvangen en die is me heel erg bijgebleven. En dat was iemand die zei, ik ben iets heler na het lezen van dit boek.
1: Iets heler?
0: Ja, en dat vond ik wel echt, dat was echt prachtig om mee te krijgen. Maar ik hoop ook dat het mensen aan het praten krijgt. En dat we ook het taboe dat op geweld van een geliefde of iemand die je kent, dat dat ook verdwijnt. En dat we moeten hier gewoon iets aan doen, want het gebeurt te veel.
1: Maar het is, je bedoelt, mensen moeten dit gewoon op tafel gooien?
0: Ja, met kerst.
1: Ja?
0: Maar ja, nee, ik denk wel. En ik ben er misschien ook in doorgeslagen, omdat ik zoveel vanwege mijn boek erover gehad heb. Maar het zijn hele waardevolle gesprekken.
1: Ja. Dus nou, we zijn heel benieuwd hoe dat gaat aflopen met die Herman de Buurtprijs voor Tijgerstrepen. Anne Sijbrands, dank je wel. Dit was Het Oog na 12 uur op deze zender. Wat blijft met Lara Billy Rensen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. Voor nu een mooie en rustige nacht.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met cabaretier en presentator Dolf Jansen. We leren hem kennen als de helft van het duo Lebbes en Jansen. En sinds 2006 maakt hij solovoorstellingen, waaronder ook dit jaar weer een oudejaars.
3: Hou eens op met stoere statements. Schreeuw eens minder moord en brand. Wees niet trending op de socials, maar een deel van Nederland.
2: Ook schrijft hij columns, verhalen, interviews en liedjes. In de bundel Jij rijmt op mij zijn nu zijn mooiste gedichten verzameld.
4: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1. In VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
17: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
18: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets. Nou ja.
1: Dit is Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui.